0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Mazzeltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
4: The Weekend Show. The Weekend Show.
5: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel.

tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. The Weekend Show. The Weekend Show. Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. I've been

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws. Counting down!
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet hier op God Radio of op onze podcast. En geweldig dat je er weer bij bent en ik hoop echt oprecht dat je gezegend wordt door deze afleveringen. Ik doe ze met liefde en ik maak ze met plezier voor je. En ik hoop dat je er wat aan hebt en dat je verder kunt komen met je wandel met de Heer. Of in je wandel met de Heer, om het op goed Nederlands te zeggen. Maar goed, dat is bij mij nogal moeilijk. Hè. Daar kan ik ook niks aan doen. Ja, je bent een aangenezen of je bent het niet. Dus bij mij is het niet liggen, maar leggen. Niet zeggen, maar zeggen. Dus nou ja, goed. En ik moet altijd lachen om mijn eigen grappies. En als je dat niet leuk vindt, wat kan mij het boeien? Ja, toch, zolang ik er maar om kan lachen, vind ik het helemaal prima. Halleluja. Dus, wat hebben we een geweldige lessen gehad de afgelopen weken. En tenminste, ik ben erg bemoedigd en opgebouwd erdoor. En we hebben een aantal interessante thema's voorbij zien komen. En eigenlijk bij les 15, 1.15, over onze positie bij God. We hebben het toen gehad hoe we gewoon vrijmoedig tot de troon van de genade kunnen komen. En waardoor we dus ook nu op de juiste manier tot God kunnen bidden. Dat is in geest en waarheid in dankzegging. Hè. Dat hebben we gehad in les 16 afgelopen week. En deze week gaan we eigenlijk nog even verder in die lijn. Zeg maar. En dan gaan we weer ergens een nieuw thema aanboren. Maar dit staat allemaal heel sterk met elkaar verbonden. Want het heeft allemaal te maken met identiteit. En er zit echt een opbouw in die lessen. En ik probeer ook op een bepaalde manier de thema's te behandelen. Zodat je zeg maar niet als een stuiterbal of een flipperkast heen en weer gegooid wordt van weet ik veel, we gaan het vandaag hebben over spreken in tongen en over 3 weken gaan we het hebben over de doop en Heilige Geest. Dat slaat nergens op. Moet al een beetje in die goede juiste opbouw zitten om in die volheid te komen. Amen. Dus de les waar ik het nu met jullie over wil gaan hebben, dat is dus les 1.17. En laten we eerst even in gebed gaan. Vader, ik hou van u. Ik loof en prijs uw naam. U bent goed. Wij danken u voor wie u bent en voor alles wat u voor ons gedaan heeft. We danken u voor uw woord en uw waarheid. Dank u wel dat uw Heilige Geest op dit moment de woorden zal gaan bekrachtigen in de harten van de toehoorders. Dat ze getransformeerd zullen worden, dat het logos rema gaat worden. Dank u wel dat u naprediker bent van uw woord, Heren. Dat u een naprediker bent. U bent een goede God. Ja, en ik kan niet heel veel tegen u zeggen, dat weet u. Maar omwille van de tijd hou ik het even kort. En ja, ik wil gewoon tegen u zeggen, ik hou van u. En deze les is voor u. Alle lofprijs en alle eer en dankzegging is voor u. Dus dank u wel, Heer, in Jezus' naam. Amen. Ik was aan het bidden. En in één keer moest ik denken aan vroeger, toen we nog niet gelovig waren en zo. En kwamen dingen weleens te sprake. Hadden we bijvoorbeeld volgens mij is het geloofsleer of weet ik veel, op de lagere school, whatever. In ieder geval, ging ergens over. En of het ging nergens over, maar kwam ik thuis of zo. Maar mijn moeder zei altijd van, weet je, ik kook het altijd mee met het eten. Als we het hadden over bidden. Ik kook het altijd mee met het eten. En ik begreep helemaal niet wat ze bedoelde. Maar maakte ik ook wel eens een gebedje. En dan zei ik, Heilige Heer, ik maak het kort, anders vreet ze het eten van mijn bord. Dus, maar weet je, op een of andere manier komen die dingen af en toe in één keer terug waar we denken van, ja, weet je, de ongelovigen, mensen die niks met God hebben, of mijn moeder heeft een hele slechte ervaring gehad, zeg maar, met de nonnen waar ze vroeger gezeten heeft. Mijn moeder heeft vroeger in een kinderthuis gezeten en is opgevoed door de nonnen. Ze heeft ook mooie dingen meegemaakt, maar ook heel veel heftige dingen. En ze associeerde geloof, God met streng, religieus, wettisch, kerk, traditioneel, et cetera. En allemaal zwaar en moeilijk en dat soort dingen, zeg maar. Dus die heeft er wel iets van meegekregen. Weet je, mijn vader, ja, die was altijd een beetje afstandelijk van al dat soort dingen. Mijn broer en ik, ja, niet echt wat mee. Maar op een of andere manier ben ik toch ergens altijd wel in mijn leven ermee bezig geweest of zo. Ik weet niet. Maar ik denk dat als ieder mens, intuïtief, zijn we er allemaal onbewust mee bezig. Of zijn allemaal onbewust op zoek. We zijn op zoek naar vervulling. We zijn op zoek naar zin. We zijn op zoek naar liefde. Nou, voordat ik het weet kan ik allemaal topics aan gaan snijden om als voorbeeld te nemen. Maar daar gaat deze les helemaal niet over. Dus voordat ik dat doe, moet ik mezelf even op de rem trappen. Weet je, en zeggen, oké, eventjes pas op de plaats. We komen in les 1.17 terecht en we hebben het gehad over bidden tot God. En ik wil het in deze les met jullie gaan hebben over gebedsverhoring. Wat een ongelooflijk belangrijk thema is. Want wat heb je aan gebed als het niet verhoord wordt? Amen. Dus we willen wel gewoon dat onze gebeden verhoord gaan worden. Nou, in de vorige les hebben we dus kunnen ontdekken hoe wij tot God kunnen naderen in gebed. Hoe wij op de juiste manier tot hem kunnen bidden in geest en in waarheid. Johannes 4 vers 24 spreekt over, zegt Jezus van, dat als we hem aanbidden, moeten we hem aanbidden in geest en waarheid. Nou, geest is natuurlijk de Heilige Geest en waarheid is natuurlijk het woord van God. Amen. Nou, in deze les gaan we ontdekken hoe we er zeker van kunnen zijn dat God ons verhoort. Iedere keer als we tot hem bidden. Want dat is wel belangrijk, dat hij ons verhoort iedere keer als wij tot hem bidden. Want anders heeft het geen zin om tot hem te bidden. Het is eigenlijk heel simpel. Nou, het allerbelangrijkste principe hiervoor is geloof. Dat is het allerbelangrijkste principe. Hebreeën 11 vers 6 zegt dat zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, die moet geloven dat hij is en dat hij beloont voor wie hem ernstig zoeken. Dus we moeten geloven dat hij is. Dat hij is wie hij zegt dat hij is. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij is de levende God. Hij is de El Shaddai, de God die meer dan genoeg is. En dat moeten we geloven als we tot hem komen. Want anders heeft het geen zin om tot hem te komen als je niet in geloof tot hem komt. En we moeten ook geloven dat hij beloont wie hem zoeken. Dus als wij zijn aangezicht zoeken als we tot hem komen, als wij gemeenschap met hem zoeken, intimiteit en relatie met hem zoeken, zal hij ons belonen. Weet je, en beloning is niet altijd van een volle kluis. Beloning is ook een knuffel. Beloning is ook, weet je, een bemoediging, een mooi woord of wat dan ook. Weet je. Dus, maar hij zal ons belonen als we tot hem komen, als we hem zoeken. Dus wanneer wij tot God naderen met twijfel en een ongeloof in ons hart, zal ons gebed helaas geen vrucht dragen. Het zal geen vrucht dragen. Jacobus 1 vers 6 en 7 zegt, maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt, die lijkt op een golf van de zee die door de wind voorgestuwd en op en neer geworpen wordt. Zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Dus als wij tot God komen, moeten we er in geloof om vragen en niet twijfelen. Zie je? We moeten er in geloof om vragen en niet twijfelen. Iemand die twijfelt, die moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Want twijfelaars zijn ongelovers. Is dat een woord? Die hebben ongeloof. Want ze twijfelen of God wel of niet wil doen, of wil geven, of wil verhoren wat ze van hem bidden. Ze twijfelen. En als ze twijfelen, is dat geen geloof. Geloof is zeker weten. Er zijn miljarden gebeden die gericht tot God zijn. Miljarden, misschien wel dagelijks, ik zou niet weten. Ik ben blij dat ik God niet ben. Maar gewoon miljarden gebeden van mensen, die worden gewoon tot hem gericht. Maar die blijven gewoon onbeantwoord en vruchteloos, omdat ze door twijfel en ongeloof gebeden zijn. In twijfel en ongeloof. Door lege repetities en verkeerd bidden, dat hoeft gewoon niet zo te zijn. Weet je, God kan en wil ieder gebed direct beantwoorden en vervullen. Direct wil hij dat doen. God kan en wil op ieder gebed ja en amen zeggen. Op ieder gebed wil hij ja en amen zeggen. Daar is geen twijfel over mogelijk. In Matteüs 7 vers 7 tot en met 8 zegt Jezus, bid en u zal gegeven worden. Dat is de eerste zin. Bid en u zal gegeven worden. Zal is een belofte. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die zal vinden. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Dus als jij bidt, zal je gegeven worden. Als jij aanbidt, zal je gegeven worden. Als je bidt, zul je ontvangen. Dat is wat het woord van God zegt. Nou, Jezus spreekt niet zomaar die woorden. Hij gaat het niet zeggen als het niet waar is, want hij is de waarheid. Ik ben, als er staat ik ben, weet je, dan is het de grote ik ben die dit zegt. God kan niet liegen. Hij is de waarheid en de waarheid maakt je vrij. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de waarheid. Hij is het woord dat vlees is geworden en uitgewandeld onder ons. Weet je, zijn naam luidt het woord van God. Het woord is de waarheid, want Jezus is de waarheid en de waarheid zal je vrijmaken. Als je de zoon dan vrijgemaakt hebt, zul je waarlijk vrij zijn. Dus Jezus die spreekt dit en is waarheid. Hij kan niet liegen. En hij zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. En klop en er zal voor u open gedaan worden. Ieder die bidt, ieder is iedereen die bidt. En dan let op, dat is een sleutel. Die bidt in geloof. Die bidt in de naam van Jezus. Maar daar komen we misschien nog wel even op. Ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt en voor wie klopt, zal open gedaan worden. He, dus hij sprak die woorden omdat het waarheid is. En de waarheid maakt je vrij. Bid en u zal gegeven worden. Toch zien vele gelovigen niet dat hen gegeven wordt wat zij gebeden hebben. Heel veel gelovigen zien hun gebeden niet beantwoord. Heel veel gelovigen. Ik spreek heel veel gelovigen. En allemaal zeggen ze, ik heb er zo vaak voor gebeden. En ik ben zo vaak naar voren gegaan. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb zus gedaan, ik heb zo gedaan. Ik heb hier al zo vaak voor gebeden. En weet je, ik zie het nog steeds niet manifest. Ik weet dat God me wel wil geven, maar. Zoveel mensen. Weet je, het is, lijkt me een virus, zeg maar. Terwijl toch Jezus, die zegt echt in Marcus 11, vers 24... En heb ik in de vorige les heb ik daar volgens mij mee afgesloten. Maar in Marcus 11, 24 zegt Jezus... Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult... en het zal, belofte, u ten deel vallen. Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult... en het zal u ten deel vallen. Nou, volgens Jezus ontvangen wij dus alles wat wij biddend begeren... als wij het maar geloven. Hoe komt het dan... dat zoveel van wat wij binnen begeren ons toch niet in deel valt? Hoe is het mogelijk? Jacobus 4, vers 3. U bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt. Omdat u verkeerd bidt. Als wij geen zuiver hart hebben voor God... en wij dingen van hem verlangen die niet in waarheid zijn... of die niet in zijn wil liggen, zullen deze ook niet verhoord worden. Die zullen gewoon niet verhoord worden. Jezus zegt heel duidelijk wat de voorwaarde is om van hem te ontvangen. Hij zegt het. Daarom is het woord van God zo belangrijk. Het woord van God is onfeilbaar. Onfeilbaar. Je kunt alle antwoorden vinden in het woord. Johannes 15, vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven... vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. De voorwaarde is om in hem te blijven... en dat zijn waarheid, zijn woorden, dus in ons blijven. Dat is de voorwaarde. En dan kun je vragen wat je van hem wilt. Dan kun je van hem vragen wat je wilt. Weet je... Een kleine getuigenis. Ik zat in de Baaiers in Portugal. En weet je, ik wilde heel graag terug naar Nederland. En je kan via de WOTS kan je terug naar Nederland. En normaal gesproken, als je in het buitenland gedetineerd zit... dan word je binnen 2-3 jaar word je veroordeeld. Dan is je zaken rond als je niet in hoger beroep gaat. En dan kun je met de meeste landen kun je dan een WOTS-aanvraag doen. En dan mag je dus de straf die je opgelegd is in het buitenland... mag je in je eigen land uitzitten. En andersom is dat precies hetzelfde. De mensen die uit het buitenland in Nederland veroordeeld zijn, die mogen dat ook. Nou... Vele van hen doen het hier van Nederland zit je beter dan in het buitenland. Laten we dat voorop stellen. Ook al is Nederland ook niet al te best. Maar ik zat inmiddels had ik alweer 5,5 jaar zat ik alweer gedetineerd in Portugal. En ik had in Portugal had ik 11 jaar en 9 maanden. Of 11 jaar en 11 maanden, weet ik niet meer precies. Maar volgens mij was 11 jaar en 9 maanden. Dus ik zeg altijd 12 jaar. En in Nederland had ik een straf openstaan van 6 jaar. Dus dat was bij elkaar zeg maar zo'n 18 jaar. En uiteindelijk is dat samengevoegd in de rechtbank tot 14 jaar en 11 maanden. Zo was het. Tot 14 jaar en 11 maanden. Dus zeg maar 15 jaar. Daarvan heb ik 10 jaar gezeten. Maar ik zat in Portugal. En toen ik daar zeg maar veroordeeld werd, uiteindelijk zat ik daar al 5,5 jaar. En eindelijk, na 5,5 jaar, want ik wist gewoon niet wanneer ik vrij zou komen... want je hebt geen einddatum, omdat je je straf niet in Portugal gaat uitzitten... je gaat je straf in Nederland uitzitten. Dus uiteindelijk heb ik toen een WOTS-verzoek in mogen dienen... die ik normaal al lang had in mogen dienen, maar die kon ik niet indienen... omdat ze me niet iedere keer had ik weer een zaak lopen, hoge beroep en weet ik wat allemaal. En uiteindelijk, toen alles rond was, was ik al 5,5 jaar verder. En toen kon ik eindelijk die WOTS indienen en toen werd ik overgeplaatst... En ik zat op het eiland Madeira. En van het eiland Madeira werd ik overgeplaatst naar Lisbon. Naar de gevangenis in Lisbon. En ik nam afscheid van iedereen, van al die jongens waar ik al jaren mee gezeten had. En weet ik wat allemaal. En ik kwam aan in Lisbon. En toen moest ik tekenen bij de rechter dat ik vrijwillig terugging naar Nederland. Nou, ik getekend. En dat zou dan 6 weken duren voordat je dan teruggebracht was, of zou worden naar Nederland. Nou, in die 6 weken gebeurde er van alles. Mooie dingen en slechte dingen. De mooie dingen waren dat ik aan het evangeliseren was. Heel veel mensen kwamen tot geloof en er gebeurden machtige dingen. En het was gewoon heerlijk. En ik was ook super blij, want ik wist over een paar weken ben ik terug in Nederland. Maar op een of andere manier, aan de andere kant, ging er van alles mis met het hele vertalen van processen en allerlei stukken en toestanden. En ik had een valse naam opgegeven toen ik aangehouden werd in Portugal. En dat is in Nederland niet strafbaar, maar dat is wel strafbaar in Portugal. En dus die straf konden ze niet overnemen en allemaal toestanden en moeilijk. Uiteindelijk, na bijna 6 weken of 7 weken of 8 weken dat ik er al zat, zeg maar, kreeg ik te horen, u gaat niet terug naar Nederland. Want we kunnen een aantal dingen niet overnemen. En dus dan kunt u niet terugkomen naar Nederland. Dus het gaat niet door. Dus mijn terugreis naar Nederland werd gecanceld. Mijn uitlevering aan Nederland werd gecanceld. En dat kwam binnen als een bom. als een bom. En ik had nog helemaal nul benul van mijn identiteit en mijn autoriteit in Christus. Ik wist nog helemaal niks van het woord. Ik had een Bijbel, die was één grote dikke pil. Er waren geen versen in die Bijbel. Het was gewoon het boek en dan het hele verhaal van dat boek. Bijvoorbeeld het boek Johannes en dan het hele verhaal daarin, zeg maar. En ik snapte er geen hout van, weet je. En ja, ik probeerde het allemaal te begrijpen en ga ze maar door. Maar weet je, het was gewoon... En weet je, we waren zo diep teleurgesteld. Want mijn leven was veranderd, weet je. Ik had zoveel goede dingen al gedaan in de bijen al, weet je. En we wilden gewoon verder met ons leven. We wilden onze straf uitzitten. Ik wilde mijn straf uitzitten bij mijn familie, bij mijn kinderen, et cetera, in Nederland. En dan, weet je, gewoon verder gaan met mijn leven. Maar het was me niet gegund. En dus zou ik eerst mijn hele straf in Portugal uit moeten zitten. En dan daarna zouden ze me dan alsnog uitleveren naar Nederland. Om dan daar de restant van mijn straf daar uit te zitten. Die ik daar nog had openstaan. Want ik had twee verschillende zaken. Dus... Heel lang verhaal, weet je. Oké, prima, maakt niet uit, weet je. Dan weet iedereen gelijk hoe het zit. Maar ik was dus in Lissabon. En ik ging niet terug naar Nederland. En ik was diep teleurgesteld. En Brenda was diep teleurgesteld. We waren heel verdrietig. En we hadden echt een paar flinke klappen gekregen. Want ik zat niet voor niks daar. Ik zat daar om terug te gaan naar Nederland. En in één keer ging ik niet meer terug. Dit was op een donderdag. Op een donderdag ga ik terug naar mijn cel. Ik sla mijn Bijbel open... En mijn oog valt op Johannes 15, vers 7. En daar staat, als u in mij blijft en mijn woorden blijven in u, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Nou, weet je, ik denk die tekst wel 500 keer gelezen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijft, vraag wat u maar wilt en zal het in deel vallen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal het in deel vallen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal het in deel vallen. Jezus, volgens mij ben ik in u en zijn uw woorden ook in mij. U bent in mij. En ik mag vragen wat ik maar wil en het zal mij ten deel vallen. Ik weet wat ik wil. Ik wil een wonder. Ik wil een wonder. Dank u wel, ik ben een wonder. En ik begon me te verheugen daar zo over het wonder dat ik terug wilde naar Nederland. Dat was mijn wonder wat ik wilde hebben. Ik was klaar, ik wilde terug naar Nederland. En ik ging slapen, het was denk ik 8 uur 's avonds of zo. Heel vroeg nog. Ik ging slapen als een blok. En de volgende morgen werd ik wakker. En ik liep naar beneden en ik mocht bellen, dus ik ging Brenda bellen. En toen kwam er een bewaarder naar me toe en die zei tegen mij van... Heb jij toevallig nog geld op je kaart staan? Want je moet daar met kaarten betalen. Ik zei, nou niet dat ik weet. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, ja, je gaat maandag weg. Dit was vrijdag. Hij zegt, je gaat maandag weg. Ik zeg, waar ga ik naartoe dan? Hij zegt, ga ik even voor je nakijken. Toen kwam hij terug. Toen zei hij, je gaat naar Hollanda. Naar Nederland dus. En ik kon mijn ogen niet geloven, joh. Dus ik zei tegen Brenda, ik zeg, ik ga naar Hollanda. Oh, zeg ze, ik ga gelijk Europol bellen. Ik zeg, niemand bellen. Dit is van God. Niemand bellen. Laat het zo. Zei ze, oké, is goed. Ik viel op mijn knieën. En ik begon God te loven en te prijzen. Daar midden op die afdeling. Al die gedetineerden waren me aan kijken. Maar ik dacht, het kan me geen bal schelen. Ik maakte God groot. Ik loofde een prijs in hem. Ik wist gewoon dat ik een wonder had. Maar dat weekend duurde lang, jongen. Het leek wel of het niet voorbij ging. En toen maandag, inderdaad, kwamen ze me ophalen. Met van die helmen, kogelvrije vesten en weet ik wat allemaal. En ik werd naar de bus gebracht. En toen ik in die bus stapte, zat daar een andere Nederlander. En die keek me aan. En die zei van, hey, ga je ook terug naar Nederland? Ik zeg ja, hij zegt, ik heb zo'n geluk, ik zou eigenlijk pas over 6 weken gaan. Maar diegene die vandaag zou gaan, is geannuleerd en ik neem zijn plek in. Dat was ik. Maar ik zei natuurlijk niks tegen die snuiter. Ik zeg, dat is wel vervelend voor die gozer, zeg. Ja, inderdaad. En ik zat daar in die bus op het vliegveld uren en uren. En het was aan het zweten, Het was bloedheet in dat busje. En op een gegeven moment ging die bus open. En er stond er zo'n klein mannetje met blauwe ogen. Ik wist dat het een Nederlander was. En dan zei die man zijn naam en dan zei mijn naam, meneer Toet. Ja, hij zegt, ik heb jullie tickets, we gaan nu naar het vliegtuig. Dit zijn de instructies, bla bla bla. Nou, we gingen het vliegtuig in, die deur ging dicht, die wielen die gingen van de grond, zeg maar. We hingen in de lucht en, oh, je wil niet weten, man, de last die er van me afviel. Ik begon te evangeliseren tegen die gozer van Europol. Die werd gelijk gewisseld met zijn collega, want die begon te huilen. Dat was niet de bedoeling. En ik kwam terug in Nederland en die officier van justitie zei tegen mij van, meneer Toet, wat doet u terug in Nederland? Ik zeg, dan moet je niet aan mij vragen, moet je aan God vragen, halleluja. Want als u in mij blijft en mijn woorden blijven, nu kun je vragen wat u mij wilt en dan zal u ten deel vallen. Dat was mijn eerste ontmoeting met de waarheid van het woord van God. Dat was waar Logos, Remos, Rema werd in mijn hart, halleluja. Weet je, dus de voorwaarde is om in hen te blijven en dat zijn waarheid, zijn woorden in ons blijven. En als we vol zijn van zijn waarheid en als wij zijn wil kennen en begrijpen, dan zullen wij ook overeenkomstig die waarheid tot hem komen. En je zult als je werkelijk hem kent, nooit iets van hem verlangen of begeren waarvan je weet dat het niet in zijn wil ligt. Nooit. Dus als wij begrijpen wat hij tot stand heeft gebracht in zijn genade met zijn offer, dan begrijpen we ook dat we alleen maar kunnen ontvangen wat hij in die genade heeft voorzien. Dus als God het niet in genade heeft voorzien, hoeven we er ook niet voor te bidden. Want dat gebed, dat verzoek, dat blijft gewoon onbeantwoord. Hij had er voor mij in voorzien dat ik weer bij mijn gezin zou komen. Weet je, hij had erin voorzien dat ik mijn straf ergens anders kon uit gaan zitten. En daarom kon ik dat van hem bidden. Weet je, maar als het niet in genade had voorzien, dan was het onbeantwoord gebleven. Dat zou een verkeerd gebed zijn, gedaan in ongeloof. Dit is namelijk niet beschikbaar gemaakt voor ons in genade. Wij kunnen alleen maar verlangen wat in genade is voorzien. Het is daarom van belang dat we gaan ontdekken wat hij allemaal in genade heeft voorzien. Nou, zaken zoals vergeving van zonde, wedergeboorte, genezing, voorspoed, rust, vrede, zoonschap, al Gods beloftes en nog veel meer andere dingen heeft Jezus allemaal tot stand gebracht voor ons in zijn genade. In 2 Korinthe 1 vers 20 staat immers zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen tot verheerlijking van God door ons. Het zijn dit soort zaken waar we God van mogen en kunnen geloven. Kijk, als wij werkelijk God kennen en in zijn wil verlangen te zijn, zullen we nooit tot hem komen met gebeden en ongeloven voor zaken die hij niet heeft voorzien. Zullen we nooit van hem bidden en smeken, dingen van hem bidden en smeken die hij al lang heeft voorzien. Dat is ook een belangrijke, want als wij tot hem komen en we weten dat het al voorzien heeft, hoeven we niet voor te bidden en te smeken. Daar gaan we hem alleen maar voor danken. Weet je, kijk, alles is volbracht. God heeft het al gedaan. En in die zekerheid, weet je, dienen wij tot hem te komen. En dat noemen we nou geloof. Geloof is zeker weten. Er is geen enkele ruimte voor twijfel. Het is gewoon de absolute waarheid. De absolute waarheid. Hebreeën 11 vers 1 zegt: het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Je kunt niets ontvangen van God zonder te geloven dat hij is en dat hij doet wat hij zegt dat hij doen zal en dat hij het al gedaan heeft in genade van wat jij van hem vraagt. Anders kun je niets van hem ontvangen. Geloof is de sleutel om te ontvangen wat in genade is voorzien. En je kunt alles manifest zien worden in jouw leven wat Jezus in genade voor ons tot stand heeft gebracht door jouw geloof te stellen in die genade. Geloof alleen ontvangt niets en genade alleen schenkt niets. Dus jouw geloof in die genade die ontvangt wat genade reeds beschikbaar heeft gemaakt voor een ieder die gelooft. Nou, het is een hele mond vol, maar het is belangrijk, weet je, dat jouw geloof neemt als het ware in bezit wat je al is gegeven in genade toen je Jezus aannam als jouw Heer en Verlosser. Weet je, in Marcus 11 vers 22 tot en met 23 staat: heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeven in de zee geworpen, niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Weet je, dus alleen door geloof in God, zonder twijfel in ons hart, zullen wij ontvangen wat wij proclameren en biddend begeren van de Heer. En ik kan getuigenis op getuigenis op getuigenis op getuigenis delen dat op deze manier te bidden tot God, ik gebedsvoering op gebedsvoering op gebedsvoering heb gekregen. Ik heb dingen tot aanzijn gesproken. Ik heb God bedankt en geloofd voor dingen die je niet voor mogelijk kunt houden. En God heeft ze gewoon verhoord. Het werkt gewoon. Weet je, dus nogmaals, tot God komen en zaken verlangen van hem die jou lang heeft gedaan en heeft voorzien, zullen vruchteloos blijven omdat het in ongeloof en niet in waarheid gebeden is. Zaken van hem verlangen die niet in zijn wil liggen of die niet in genade zijn voorzien, zullen ook nooit iets tot stand brengen en zijn zinloze, vruchteloze gebeden. Dus we moeten tot hem komen in een onfeilbaar en rotsvast geloof en vertrouwen dat hij ons alle verlangens van ons hart wil geven. Nou, het is absoluut in de wil van de Vader dat al onze gebeden verhoord worden. Dat is zijn wil. Hij wil je alles geven wat je van hem verlangt. Alles. Maar het moet in waarheid en in zijn wil gebeuren. Weet je, in 1 Johannes 5 vers 15. Even kijken, laten we eerst even naar vers 14 gaan. In 1 Johannes 5 vers 14, daar staat: en dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem gebeden hebben, ontvangen. Boom! Wat een bijbeltekst is dit, man. Dit is de vrijmoedigheid die we hebben als we tot God komen. Dat hij ons verhoort telkens als we iets bidden naar zijn wil. Hij verhoort ons telkens als we iets bidden naar zijn wil. Dat staat in de Bijbel. God geeft ons de instructies. En als we weten dat hij ons verhoort, wat wij ook van hem bidden, dan weten we dus ook dat het gevraagde dat we van hem hebben gebeden, dat we dat ontvangen. Is geloofzekerheid, lieve broeders en zusters. Dit is geloofzekerheid. Wij kunnen vrijmoedigheid hebben als we tot God komen, omdat we weten dat hij ons altijd zal verhoren als we tot hem bidden in zijn wil. Weet je, en na zijn wil bidden zijn alle dingen die in genade zijn voorzien. Weet je, ik bedoel, als je bidt en dankt voor voorziening, dan is dat na zijn wil. Weet je, want hij heeft ons alle dingen geschonken die tot de godsvrucht behoren. Weet je, en voorziening is een godsvrucht. Aangezien hij Jehovah Jireh is, weet je, onze voorziener. Dus, en als je bidt en op de voorhand God dankt voor genezing, wat een feit is in jouw wederomgeboren geest en je wil dat manifest zien worden in je lichaam, dan is het ook een gebed naar zijn wil. Immers door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij is de Jehovah Rapha, de Heere uw heelmeester. Weet je, en als we weten dat hij ons verhoort, dan weten we dus ook dat is onze geloofszekerheid, dat we ontvangen wat we hebben gebeden. Er is geen enkele ruimte meer voor twijfel wanneer wij zo tot God komen en dingen van hem verlangen naar zijn wil. Er is geen ruimte voor twijfel. Het is al ja en amen. Weet je, het is al op onze. We moeten het gewoon al in de geest op onze rekening zien. Weet je, je kunt het gewoon direct loslaten. Als je het gebeden hebt, kun je het loslaten. Het is gewoon ja en amen. Het is al gegeven. Niet meer aan denken, niet meer voorbidden, niet meer over twijfelen, niet nog een keer om vragen. Jezus deed dat ook niet. Hij geloofde in het gewoon. Het was voor hem al gedaan. Wat hem betrof was het gewoon gedaan. Weet je, dus het moet voor ons niet anders zijn. Ik heb het gebeden, ik heb het geloofd, het is zijn wil, dus het is zo, punt. Ook als ik voor andere mensen bid, ik heb gebeden, ik bad laatst voor een meisje, die was doof aan één oor. Ik bad voor haar, ze viel, ze stond op, doof, de oor nog steeds doof. Ik bad voor haar, ze viel, ze stond op, oor nog steeds doof. Ik bad nog een keer voor haar, ze stond op en ze is nog steeds doof. Ik zeg, weet je, ik heb het gebeden, ik heb het geloofd, het is zo. Weet je, het is gewoon gedaan en ga jij met mij in overeenstemming staan? Ja, dat ga ik. De volgende dag kwam ze weer naar ons event, ze kwam naar me toe rennen en ze zegt, mijn oor doet het weer. Weet je, je moet dat en zo bidden. Ik tegenwoordig gewoon. Ik heb met mensen gebeden die, waarvan ik niet gelijk de manifestatie zijn. Maar ik zei gewoon, ik heb het gebeden, ik heb het geloofd, dus het is zo. Want God kan niet liegen. En punt. En een tijdje later kwamen ze naar me toe en ze waren compleet genezen. Weet je, dus voor ons is het ook zo. Weet je, het enige wat ons rest als wij gebeden hebben om iets van God te ontvangen of vrij te zetten in ons leven, wat hij ons reeds al geschonken is danken, danken, danken. Dank u wel, Heere, dat u mij verhoord heeft. Dank u wel dat u het mij al geschonken heeft. Dank u wel, Heere. Ik ontvang de voorziening voor mijn nood in de naam van Jezus. In geloof, ik heb het al. 2 Korinthe 5 en 7 zegt, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Het is zo, omdat hij zegt dat het zo is en God is geen mens dat hij liegen zou. Je kunt er gewoon op banken. Je kunt erop inzetten dat als je tot God komt in geloof, in geest en in waarheid, en jij op de juiste manier tot hem komt en dingen van hem verlangt en van hem bidt, die in genade zijn voorzien, die in zijn perfecte wil liggen, dat hetgene wat jij van hem gebeden hebt, dat je dat ook ontvangen zult. En omdat dat zo is, kun je het gelijk loslaten op het moment dat je het van hem bidt. Dat is powerful, man. Dat is gewoon mindblowing. Dat is gewoon levensveranderend. Ga hem op die manier naderen en ga op die manier dingen van hem verlangen. Ga gewoon tegen hem. Ga niet meer tegen God zeggen wat je nodig hebt. Ga tegen hem zeggen wat je wil. Ik wil dat alles wat ik in genade heb ontvangen manifest wordt in mijn leven. Ik wil dat alles wat u voor mij voorzien heeft in Christus Jezus, dat het zichtbaar wordt en manifest wordt in ieder facet van mijn leven in de naam van Jezus. Ik ontvang het, want u heeft het mij gegeven en het wordt nu zichtbaar in de naam van Jezus. Dank u wel, Vader. U heeft dit voorzien in genade, ik ontvang het in de naam van Jezus. U heeft dat voorzien in genade, ik ontvang het in de naam van Jezus. Weet je, de Bijbel zegt, zolang de erfgenaam nog een onmondig kind is, verschilt hij niet van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Weet je, jij moet weten wat je toekomt. Jij moet weten waar je rechtmatig aanspraak op mag maken. Jij moet weten wat jou rechtmatig toekomt in Christus Jezus. En hoe je dat kunt, Engels komt bij me naar boven, Portugees, Spaans komt bij me naar boven, maar niet Nederlands. Maar hoe je het gewoon, tot je kunt nemen en erin kunt gaan staan en het kunt gaan uitwandelen. Ga staan in geloof. Bid het, geloof het, laat het los. Dank hem alleen nog maar. Amen. Ook al duurt het een half jaar. Dank hem alleen maar. Het is je al gegeven in Christus Jezus. Hey, ik hoop dat je genoten hebt. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dat je er iets aan ontvangen hebt. En dat je er wat mee kunt. Ga toepassen. Laat me weten. Weet je wat de getuigenissen zijn. Ik ben erg nieuwsgierig naar jullie getuigenissen. Kun je achterlaten op onze infomail, via de contactformulier, via de website johantoet.com, One and In Foundation. Weet je, laat gewoon je contact achter, je getuigenissen, daar bemoedig je me echt mee. Maar daar kunnen we ook God de eer en de glorie voor geven en God groot maken naar de hele wereld toe. Amen. Nou, ik hoop jullie volgende week weer mogen te verwelkomen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En ik ben lekker aan het genieten en ik hoop jullie ook. Dus tot volgende week en God bless. Doei doei!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Today I'm continuing a series that I started a week ago. This is the end of my second week of teaching on the believer's authority. And I tell you, this has been powerful. And I've been saying a lot of things that just aren't said very often. And it's really against a lot of the teaching and the thinking that people have. I have people come to me all of the time and they are in a sense angry at God because they're sick and can't seem to get over it, or they're poor and haven't seen things come to pass, or they prayed for somebody that they dearly loved and that person went ahead and died, and they have this concept that if God is God, He could have solved this problem. He could have healed this person if He wanted to. He could heal me if He wanted to. He could financially bless me. And they just think He hasn't done His job, and they are, in a sense, mad at God. You know what that says? It says a lot of things, but it says you don't understand that God gave authority over this earth to us. And God is a spirit, John 4:24. He cannot intervene without somebody submitting and yielding to Him and allowing Him to flow through them. Ephesians 3:20. He's able to do exceeding abundantly above all we ask or think, according to the power that works in us. And people just seem to be ignorant of this, and they think God could have healed this person if He wanted to. It's not true. He has given authority and power to us. I read these verses earlier in this teaching out of Matthew chapter 10, where He gave us power and authority against all unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. God has invested His power in people, physical human beings, and He flows through people that are alive, that have a physical body. Did you know Paul at one time was alive with a physical body, and he ministered to people, saw demons cast out, people raised from the dead. He wrote scripture, and through that, he is still having an impact today. But did you know Paul is still alive today? The scripture reveals, Paul's the one who wrote this in 2 Corinthians chapter 5, that to be absent from the body is to be present with the Lord. And so Paul wrote that. He is present with the Lord. Paul still is alive today, but he's not alive in a physical body. And because of it, I have more authority than Paul has, because Paul no longer has a physical body. It's only people with physical bodies who can exercise authority in this earth and change things. And so Paul is still alive, but he doesn't have a physical

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Mijn ervaring is, als je al genoeg geloof kan preken mensen, totdat zij beginnen te handelen, beginnen de wonderen te gebeuren. Op welk gebied het ook is. Of het nou is op het gebied van bevrijding, op het gebied van genezing, op het gebied van voorziening. Je moet er woord in stoppen, woord in stoppen, woord in stoppen. Net zolang tot dat geloof in hem, boom, begint in actie te komen. En op het moment dat dat gebeurt, beginnen de wonderen te gebeuren. Staat dit. En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf. En dat de fariseeën en leraars van de wet zaten. Die van alle dorpen van Galilea en Judea uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. Lees die zin eens goed. Er waren overal mensen, overal vandaan, van alle dorpen. Ze waren allemaal daar samengekomen. Dit was trouwens in het huis van Jezus. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. Om wie te genezen? Om die fariseeërs te genezen. Om die leraren te genezen. Om al die mensen te genezen die overal vandaan kwamen. De kracht van God was daar, zegt de Bijbel. De kracht van God was daar om hen te genezen. Nou, laten we verder lezen hoeveel mensen er genezen worden. En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was. En ze probeerden hem naar binnen te brengen en voor hem neer te leggen. Maar toen zij vanwege de menigte, waar was een menigte, geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op, liet hem tussen de daktegels door met de bed neer voor een midden van Jezus. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hen, man, uw zonden zijn u vergeven. Nou, dan krijgt Jezus een discussie met de fariseeërs en schriftgeleerden. Uiteindelijk zegt hij, sta op en gelopen, vers 26, 25. Hij stond onmiddellijk op, nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, terwijl hij God verheerlijkte. Nou, in dit verhaal zie je dat er was een menigte mensen en er staat specifiek, er was kracht van God aanwezig om hen te genezen. Toch? Amen. Hoeveel van de hen, van die hele menigte, genazen er? Eén. Veel mensen denken dat automatisch zou gebeuren. Als je zou zeggen, in die dienst was echt de kracht van God om te genezen. Oh ja, hoeveel genasten? Eén. Nou, dan was er niet zo heel veel kracht hoor. Jawel. Er was kracht om iedereen te genezen. En wat staat er volgens in het verhaal? Ging die kracht gewoon willekeurig zo naar iemand toe? Als een soort duif en die zat helemaal achterin en die had toevallig geluk? Nee. Hoe ontvang je de kracht van God? Door geloof. En wat doet geloof? Geloof handelt. Handelt. Al die mensen zaten gewoon te luisteren en te luisteren. En te luisteren. Totdat er stof van het dak kwam. En er een gat in het dak kwam. En er een bed door het dak kwam. En er staat toen Jezus hun geloof zag. Hun geloof zag. Geloof handelt. En dat is geloof wat van God ontvangt. Dus in dit verhaal zie je. Het maakt niet uit hoeveel kracht er aanwezig is. Het gaat erom of mensen het kunnen ontvangen. Zelfs Jezus zelf, die overal zieken genas, doden opwekte, al die dingen meer. In zijn eigen vaderstad kon hij geen wonderen doen. Kon hij geen wonderen doen. Dus de kracht van God is niet het probleem, lieve mensen. Er is meer dan genoeg kracht van God in Nederland. Er is niet meer kracht van God in Afrika dan in Nederland. Amen. Dat is niet het probleem. Jezus is dezelfde, hij is overal dezelfde. Het heeft te maken met geloof en verwachting van mensen. Mensen die leren te grijpen. Leren te grijpen. Daarom als we het nieuwe gebouw af hebben, gaan we gewoon een healing week doen. Waar we een paar krachtige genezingsbedieningen naar Nederland halen. En als mensen willen komen, dan kom je niet één dienst. Je komt de hele week. Van maandag tot en met zondag. En we hebben 3, 4, 5 diensten per dag. Gewoon om geloof te bouwen, woord erin te stoppen. Ik zal je vertellen, de wonderen gaan als popcorn dan gewoon. Boom, boom, boom, boom. Omdat niet alles in één dienst. Sommige mensen moeten eerst gewoon eens komen om te horen. Net zolang dat er zoveel geloof in ze zit, dat ze gewoon zelf uit hun stoel opstaan en zeggen, ik zal ook niet meer ziek zijn ook. En zo gezond eruit lopen. Daar moet je komen. Amen. Daar moet je komen. Ali, die achter de camera zit, komt uit Zwitserland in de kerk waar ik ook wel sprak. En op een gegeven moment was daar een genezingsdienst ook met de genezingsevangelist. En ze vertelde laatst nog het verhaal van iemand die in een rolstoel zat. En die was gekomen voor zijn wonder. Die had gezegd tegen zijn familie, breng me daarheen. Zijn familie geloofde niet eens. Hij zegt, breng me naar die diensten toe. En hij kwam daar. En op een gegeven moment later in de dienst werd bijna afgesloten. En er was nog niet voor hem gebeden. En de enige kans of zo, die hij kreeg op die avond was om de genezingsevangelist nog gedag te zeggen. Dat was het enige. Dus wat deed die persoon? Die evangelist wil hem een huk geven en die man in die rolstoel, die laat gewoon niet meer los. En hij staat op en met dat die man opstaat, trekt hij hem zo uit zijn rolstoel en is hij volledig genezen. Halleluja. Ja. Zie je, hij greep vast. Pakte in geloof. Handelde. En dat was zijn moment. Amen. Handelen in geloof. Weet je, jij bent niet aan het wachten op God. God is aan het wachten op jou. Amen. Weet je, God is een geweldige schaakspeler. Als jij aan zet bent, doet hij niets. Amen. God is een geweldige schaakspeler. Als het jouw beurt is, doet God niks. Weet je, en ik wil nu niet de tijd nemen om al die dingen. Maar laten we eens gaan naar trouwens Exodus 14. Weet je, soms moet je mensen een beetje helpen. Dit is een tekst die heel vaak aangehaald wordt. Zeg maar, de Heere zal voor je handelen. En ja, of de Heere zal voor u strijden. En u hoeft niks te doen, zeggen ze dan. En u moet stil zijn. Dat staat in de Bijbel. Maar laten we het eens lezen, Exodus 14.

0: Exodus 14, vers 13. Maar toen zei Mozes tegen heel het volk: wees niet bevreesd, houd stand en zie het heil van de Heere, dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer zien. De Heere zal voor u strijden, nu moet stil zijn. Nou, dat is het lievelingstekst van sommige mensen. Toen zei de Heere tegen Mozes: wat roept u tot mij? Jij spreekt tot de Israëlieten. Zeg dat zij opbreken. En u, hef uw staf op. Strek uw hand uit over de zee. En splijt hem doormidden. Nou moeten we allemaal weten. Wij kunnen de wonderen niet doen hoor. Het is God die het doet. God die het doet. Wat zegt God hier? Splijt hem doormidden. Weet je, dit is goed om religie even te triggeren. Amen. Zijn er meer mensen om die even af willen rekenen met de religie?
1: Ja.
0: Oké, heel goed. In ieder geval, God zei, jij moet in actie komen. Ik zal je nog wat dingen laten zien uit de Bijbel. Heb je je Bijbel? Amen. Matteüs hoofdstuk 10.

0: Matteüs 10, als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. En daarna gaan we naar Handelingen 8. We gaan eerst naar Matteüs hoofdstuk 10. Weet je, dit is gewoon goed om religie eruit te halen. Sommigen zeggen, pas op voor frontrunners. Probeer je uit de hersens spoelen. Je hersens moeten gespoeld worden.
1: Amen.
0: Met het woord van God. Amen. Vers 7 en 8. En als u op weg gaat, predik dan. Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Genees zieken. Genees zieken. Wie moet dat doen? Jij. Er zijn heel veel mensen zitten er binnen. Heer, genees die en die. God zegt, nee, jij genees die en die. Natuurlijk is het door de kracht van de Heilige Geest. Dat snapt iedereen. Maar jij moet iets gaan doen. Genees zieken. Vandaag de dag, zodra iemand een getuigenis vertelt, dan is er altijd een christen die zeggen, jij was het niet hoor, het was Jezus.
1: Ja.
0: Nou, bedankt voor die bemoediging, zus. Ik dacht echt even dat ik het zelf gedaan had. Ik hoorde ooit een voorganger, of een gastspreker, die zei tegen de aanbiddingsleider, mooi gesproken. Hij zei, ik was het niet hoor, het was Jezus. Zei hij, nou, zo mooi was het ook weer niet. Handelingen hoofdstuk 8. Ik zal je nog iets laten zien. Zie je dat er een verschil zit tussen vaak wat mensen denken wat de Bijbel zegt en wat de Bijbel daadwerkelijk zegt? Er staat er dit. Handelingen 8 vers 6. En de zijn jullie er al? Ik was bijna begonnen, hoorde je dat? Handelingen 8 vers 6. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd. Omdat ze luisterden en de tekenen zagen die. Wie deed? Hij deed. Die Filippus deed. Nou, Filippus deed ze niet hoor. Het was de Heer Jezus. Er staat hier gewoon de wonderen die hij deed. En nogmaals, natuurlijk is het de kracht van God. Dat is helemaal niet waar we het over hebben. Maar jij moet gaan geloven dat jij kan doen wat de Bijbel zegt, wat jij kan doen. Amen. Hoe kwamen we hierop? Geen idee. Je kreeg het er gewoon gratis bij. Halleluja.
2: Heerlijk.
0: Het is gewoon goed om mensen uit te dagen in hun denken. Geloof komt in actie. Amen. Geloof handelt. Geloof komt in actie. Geloof is actief. Soms liep Smith Wigglesworth. Was zijn hele preek was alleen maar faith and act. Faith and act. Faith and act. Geloof is een handeling. Geloof is een handeling. Geloof is was zijn hele preek. Prima preek. Amen. En als mensen dat pakken, gaan we door naar het volgende. Faith and act. En dan praten zo plat ook op Brits. Ik kan niet eens nadoen. Misschien dat Ali hier komt. Misschien dat jij nog beter na kan doen. Maar... Zeg ik het goed? Onvoldoende. Volgende keer mag jij doen. Maar geloof is een handeling. Amen. Wat geloof je echt? Wat geloof je echt? Ik zou dat verhaal misschien nog een keer uitgebreider vertellen. Maar op een gegeven moment had ik uitgenodigd door Jan Soet Pasterkamp om les te geven van Bijbelschool. En die nacht werd ik echt... Hartstikke ziek. Maar ik geloof dat God me geneest. Dus ik ga daar gewoon naartoe. Maakt niet uit hoe hondsberoerd ik me voel. Moet ik de auto in kruipen? En dat heb ik letterlijk gedaan. En uiteindelijk toen ik daar was. Uit de auto stapte. Met één voet raakte ik de grond. Boom, kwam de kracht van God en genas ik. Ik geloof echt dat God me geneest. Maar ik blijf wel thuis vandaag. Ik geloof er niks van, man. Als je echt gelooft dat God je geneest, waarom blijf je dan thuis? Hoef je toch niet thuis te blijven?
1: Halleluja.
0: Zie, ik zit mensen een beetje te... Ik zie mensen een beetje uit te dagen. Is dat goed?
1: Ja.
0: Nodig, gaan we in. Weet je, ik vertel dat verhaal van die jongen die verlamd en met hartfalen op zijn bed lag. En God leerde hem geloof. Zou ik dat verhaal dat hij zei, Heer, ik geloof u. Zou je zelf naast mijn bed staan? Dan zeg je, gelooft me niet. Zou ik zeggen dat u liegt. En God begon te onderwijzen over geloof. Dus op een gegeven moment pakte hij dat. God zei, Van joh, je moet geloven dat je genezen bent voordat je het ziet, voordat je het voelt. En toen zei hij, oké, dus op een gegeven moment begon hij te danken. Heer, dank u dat ik genezen ben. Toen hoorde hij de stem van God. Als je genezen bent, wat doe je dan in bed? Verlamd. Hartfalen. En toen leerde God hem over handelen. Dat je moet gaan handelen. En één keer wist hij, als ik geloof dat ik genezen ben, moet ik gaan handelen. Moet ik gaan handelen. En hij was vanaf hier verlamd. En op een gegeven moment zei hij, nou, ik begon te handelen in geloof. Hij kon eerst zijn been optillen. Dus wat deed hij? Met zijn hand pakte hij zijn been. Tilde hem op. Boem, gooide hem naast het bed. Viel gewoon als doodgewicht op de grond. Pakte zijn andere been. Boem, tilde hem op. Boem, klapte gewoon met het doodgewicht op de grond. En hij begon zich aan zijn bedboord omhoog te klauteren. En terwijl hij dat deed, boem, raakte de kracht van God hem en hij genas. Geloof is een handeling. Geloof is een handeling. God heeft geen watjes gemaakt. Amen. Nee, amen. Word je een beetje uitgedaagd? Geloof is een handeling. Amen. Ik vertel dat verhaal in Jezus aanraken. Dat morgen daar in de zin. In Jezus aanraken heb ik die 7 stappen. Die mensen kunnen zetten om genezing te ontvangen. En aan het eind was Arjan trouwens, de man van Marion. We hadden bijbelschool en hij appte me. Ik kan er vanavond niet bij zijn, ik ben ziek, ik heb gebeden, maar het werkt niet. Ik dacht, zo werkt het niet. Dus ik zei, nou, het werkt niet door gebed, het werkt door geloof. Dus ik zeg, je moet... En ik begon gewoon letterlijk die stap uit Jezus aanraken. Het boek was nog niet uit, kon het me niet kwalijk nemen. Ik zei, joh, het werkt niet door... Ik begon hem uit te leggen. Het werkt door geloof, dus besef dat het werkt door geloof. Begin je geloof te bouwen. En ik begin gewoon die principes uit te leggen. Dus begin eerst jezelf te voeden met het woord. Laat je identiteit van ziekte achter. Besef dat je niet ziek hoeft te zijn vandaag. Begin het woord van God te spreken. Begin te handelen in geloof. Begin God te danken en ontvang je. Ik begin gewoon die stappen. Stuur het naar hem toe. Gewoon in een WhatsAppje van 3 regels. En 30 minuten later stuurt hij een appje terug. Ik heb gedaan wat je zei, ik ben volledig genezen. Halleluja. Weet je, soms moet je mensen gewoon helpen om de juiste stappen te zetten. Even op de juiste richting te zetten. En te beseffen hoe het werkt. En het werkt altijd, voor iedereen. Amen. Omdat geloof systematisch is. Het is wetmatisch. Het werkt voor iedereen hetzelfde. Ieder verhaal waar God wonderen verricht, zie je dat mensen handelen in geloof. Abel gaf zijn eerstelingen. Noach bouwde een ark, terwijl het nog nooit geregend had. Abraham vertrok in geloof naar een nieuwe plek. Wonder na wonder na wonder. Mozes, die confrontatie aanging met de farao. Ik vind dat zo... De farao werd in die tijd gezien als een god. Als een god. Weet je dat God zei tegen Mozes? Ik zal jou tot een god maken voor farao. Kan je lezen in het begin van Exodus. Nou, als je dat voorleest, dan mensen zeggen, nou. Dat zei God, ik zal jou maken tot een god voor farao. Mozes moest naar de machtigste man op aarde toe. Hoefde maar dit te doen en hij kon je laten vermoorden. En Mozes moest er naartoe gaan en zei, laat mijn volk vrij. En toen komen de plagen en iedere keer moest hij weer terug naar die farao. Handelen in geloof. Tot met de Rode Zee, door de woestijn in het beloofde land. Constant handelen in geloof. Een Jozua die rond de muren van Jericho moest lopen. Gideon. En vaker zie je het in het leger van Israël. Dat ze oproepen. Iedereen die bang is, ga maar naar huis. En hoe Gideon met 300. Gideon is een hilarisch verhaal. Weet je, ik heb oorlogskunde gestudeerd. Ik moest iets studeren op HBO. Ik heb hoge veiligheidskunde gestudeerd. En uiteindelijk moest ik een verdieping kiezen. En toen heb ik dat soort dingen gestudeerd. Nou ja, gewoon moest iets doen. Ik dacht, ik kan het later altijd toepassen tegen de duivel. Dus een beetje strategisch. Maar als je met 300 tegen een leger, er staat een ontelbaar leger, weet ik van 50.000 moet. Dan zou je iets heel slims verzinnen. Dat je in hun rug komt, weet ik veel wat je er al weet. Je. En wat zegt God tegen Gideon? Pak een toeter en een kruik. En wat je dan doet, dan sla je eerst die kruik kapot met die fakkel erin. Dan ziet iedereen waar je bent en daarna blaas je heel hard op dat ding. Of andersom, zijn ze allemaal wakker. Handelen in geloof met 300. En ze doen het. En God geeft de overwinning. Halleluja. David rende op Goliath af. Elia met de weduwe. Die haar laatste maaltijd gaf. aan de profeet. Zaaide. Ik sprak ooit in een kerk in het midden van het land. En ik sprak erover voorziening. En zat er een vrouw. En die had de laatste 20 euro mee. En ze had 5 kinderen om eten te geven. En ze voelde dat de geest van God zei, geef het in het offer. Dat was het laatste wat ze had. En ze zat in de schulden. Het is gewoon een Bijbelverhaal eigenlijk. En ze liep naar voren en ze gooide het in het offer. En die middag benadert iemand haar en zegt, ik wil je van al je schulden afhelpen. En ze werd helemaal schuldenvrij en gewoon totaal gezegend. Handel in geloof. Handel in geloof. Naaman moest zich 7 keer onderdompelen in de Jordaan. Handel in geloof, Nieuwe Testament. Je zou verhaal na verhaal na verhaal. Maar er zit altijd, het wonder gebeurt, zodra mensen beginnen te handelen in geloof. Dus je begint je geloof aan het werk te zetten. Je zet je geloof ergens op. En daarna moet je daarna gaan handelen. Daarna moet je daarna gaan handelen. Kijk, heel veel kerken zeggen, we geloven God echt voor opwekking. Je gelooft God helemaal niet voor opwekking, man. Je hebt een hypotheekcontract voor 30 jaar op dezelfde plek. Denk je dat die opwekking plast in die kerk van 200 stoelen? Je sluit een huurcontract af voor 20 jaar. Toen we hier een huurcontract, zei de makelaar, dat is wel heel ongebruikelijk zo kort. Ik zeg, nee, we zullen er in korte tijd uitgegroeid zijn. Oké, als jij dat wil. Zie je, er zit een verschil tussen mensen waar ze zeggen wat ze geloof voor hebben en wat ze doen. En als dat niet hetzelfde is, is het geen geloof. Want als je het echt gelooft, begin je te handelen. Amen. Zie, ik ben met mensen aan het, weet je, aan het triggeren. Gewoon door te horen wat mensen zeggen en wat ze doen, kan je zeggen of ze geloof hebben of niet. Toen wij bezig gingen met het gebouw, ik zei, we geloven God om het schuldenvrij te doen. Nogmaals, het is een totaalproject van 8 miljoen. We kwamen miljoenen tekort. Op een gegeven moment komt er iemand op ons pad. En die biedt ons aan om gewoon miljoenen te lenen. Te lenen. Leg het gewoon op tafel. Zeg, joh, dit kan je lenen. Nou, wat doe je dan? Nee, bedankt. Nee, bedankt. We hadden het in die zin financieel allemaal alles al lang rond kunnen hebben. Het enige wat je doet is, ja, bedankt. Zoals je, ja, dat is echt Gods voorziening. Nee, is het niet. Is het niet. Want wie leent, zegt de Bijbel, wordt een slaaf van de uitlener. En ik wil geen bediening die een slaaf is van iemand. We zijn alleen een slaaf van de Heer Jezus Christus. Alles wat Hij zegt, doen we. Alles wat Hij zegt, doen we. Maar je kan niet zeggen, we geloven God voor schuldenvrij en ondertussen hier proberen een lening te regelen. Dat kan niet. Amen. Het wonder gebeurt als mensen handelen. Amen. Ook met de boeken. Toen God zei, Tom, ik wil dat je al je boeken gratis weggeeft. En eerst deed we alleen Jezus aanraken. Ik had 2 andere boeken geschreven. En toen kwam Bidden is ontvangen uit. Dus we moesten in 1 keer al die boeken gaan drukken. En ik had ze allemaal de opdracht gegeven. Ik dacht, nou, we gaan ze allemaal 15.000 keer drukken. Het was een order van 60.000 boeken. Er kwam nog een magazine bij. En ik was hier aan het bidden. Sterker nog, ik was hier in de zaal aan het bidden. Dinsdagochtend. En ik hoorde de stem van God. En God zei, je denkt te klein. Je denkt te klein. Jezus aanraken was 25.000 boeken. Was in no time eruit. En ik moest boeken bestellen en ik bestelde van alles 15.000. Klein gelovigen. God zei, je denkt te klein. Je denkt te klein. En ik wist meteen, oké, we moeten groter geloven. We moeten ons geloof gaan stretchen. Oké, we doen van alles 30.000 boeken bestellen. En we bestellen zoveel duizend magazines. En ik kreeg een visioen van God, van een bestelbus die we moesten kopen. Om overal de boeken heen te rijden en weg te brengen. En dus meteen effte ik de druk in. Ik zeg, verdubbel de order. Verdubbel de order. En meteen lieten we iets van, toen in 1 keer, 100 of 150.000 boeken. Boom, gewoon in geloof die opdracht gegeven. Wat denk je dat kost om 150.000 boeken te drukken? Niet eens nagedacht, waar gaan we het geld van halen? Nee, hup de order, boom, we gaan het doen. En komt iemand toe en zegt, hey, ik heb een bestelbus te kopen. Ik wist, hey, boom, die kopen we. En we begonnen gewoon in geloof te handelen. In geloof te handelen. Want we geloofden God dat die boeken overal terecht zouden komen. Maar je kan niet zeggen, ik geloof dat God mijn boodschap overal gaat verspreiden. En dan klein handelen. Amen. En nu zijn we 400.000 boeken verder. In 2,5 jaar. Maar de sleutel is handelen, handelen, handelen. Vandaag weer een order gegeven, 30.000 boeken. Gewoon drukken, boom, handelen, handelen, handelen. En iedere keer, waar komt de voorziening vandaan? De ene keer daar vandaan, de andere keer daar vandaan. Handelen, handelen, handelen. De sleutel is handelen. Amen. Wanneer beginnen er dingen te gebeuren? Als je gaat handelen. Dus, soms moet je mensen helpen om te handelen. Kijk, Smit Wigglesworth deed dat wat radicaal. Er kwam er iemand verlamd naar voren. En dan pakte diegene gewoon beet en begon mee te sleuren. Net zolang tot diegene begon te spartelen met zijn benen omdat hij schrok. En dan genazen ze. Dan genazen ze. In genezingsdiensten zeg ik altijd. Als we bidden, of we nou handen opleggen, vanaf het podium bidden. Nu moet je doen wat je niet kan doen. Nu moet jij handelen. Ik kan niet handelen voor mensen. En sommige diensten, overal beginnen mensen te handelen. We hadden een tijd terug nog een jongen die had een ongeluk gehad. Was op zijn stuitje gevallen, had ontzettend veel pijn. Ik zei, nu moet je handelen, nu moet je doen. En wat hij deed, boem, hij liet zich meteen vallen. Hij was totaal genezen. En soms zitten mensen je aan te kijken.
2: Is dit het?
0: En er gebeurt niks. En er gebeurt niks. Zie de kracht van de Heer is om het te genezen. Maar wat moeten mensen gaan doen? Ze moeten gaan handelen. Handelen. Zodra mensen gaan handelen, beginnen wonderen te gebeuren. Ik deed een genezingsdienst in het noorden van het land. Stefan was erbij. Er was daar een meisje, een jonge meid. En wat ik niet wist, is die stond voorin. Ik was aan het preken, stond op het podium. Zij stond voor mij voorin, links. En ook in die genezingsdienst. Ik zeg, ik bad gewoon vanaf het podium. En wat ik niet wist, ze had een ongeluk gehad. En haar knie zat vast met een stalen plaat en schroeven. Dus ze kon de knie niet buigen. En ik zei, nu moet je doen wat je niet kan doen. En wat deed dat meisje? Boom, liet zich op.

0: Er zijn zoveel mensen dat we niet iedereen persoonlijk handen op kunnen leggen. Dus wat we vaak doen, laten we mensen op een A4'tje schrijven. Met een viltstift. In één woord waar ze voor in geloof staan om vanaf te komen. We deden het laatst ook nog in Friesland. Gewoon honderden mensen in rij. En er was zoveel kracht van God. Er was gewoon honderden mensen in rij. Het enige, met olie langslopen. Wees genezen in Jezus' naam. Wees genezen. En zij moeten hun geloof erop zetten. En je ziet altijd, boem, de mensen die daarna beginnen te handelen, die genezen. Die genezen. We deden het ook in Groningen. Er was een jonge dame, Nahal heette ze. En ze lag in het ziekenhuis, want ze had een zwangerschapsziekte. Dat heette hyperemes gravidarum. Nooit van gehoord. Maar het betekende, ze was zwanger en ze kon helemaal geen eten binnenhouden. Alles wat ze at kwam er meteen weer uit. Dus ze lag in het ziekenhuis aan infuus. En voeding. Zie, ik combineer het in één ding. Daarom ben ik ook geen dokter geworden. Doe alles maar door dat slangetje. Kom vast goed. Geef er maar een infuus. En ze hoorde van de man, Roger, van de genezingsdienst. En ze zei, haal me uit het ziekenhuis en breng me naar die dienst toe. En dus ze ging uit het ziekenhuis en ze stond in de dienst met het blaadje hyperemes gravidarum. Ik dacht, dit is iets opgeschreven in tongentaal. En ik kan me niet eens herinneren, het enige wat ik zei, wees genezen in Jezus' naam. En we doen dat voor nog geen halve seconde. Want meer tijd hadden we niet, er waren nog honderden mensen. En ze ging naar huis en ze kon niks binnenhalen. Het eerste dat ze doet, ze ging naar huis, liep naar de koelkast en begon te eten. En ze was totaal genezen, halleluja. De kracht zit in mensen die handelen. Als je echt geloof hebt, ga je handelen.
1: Amen!
2: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
3: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
4: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Wil jij groeien in genezing, bevrijding, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's? Ga dan naar bijbelschool.tv en volg onze part-time Bijbelschool via videoonderwijs. Door het onderwijs word je toegerust om op je bestemming te komen en komt je hele geestelijke leven tot bloei. Maak nu je gratis account aan via bijbelschool.tv.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: T.L. Osborne. Hoeveel kennen T.L. Osborne? Amen. Van de campagne op het Malieveld. In 1958 deed hij een campagne op het Malieveld, waar iedere dag ongeveer 100.000 mensen aanwezig waren. Je kan het opzoeken op YouTube, Holland Wonder. En laatst stuurde iemand mij affiches en krantenartikel door van die tijd. Met de uitnodiging van T.L. Osborne aan de Nederlandse bevolking. Er gebeurden gigantische wonderen daar. En ik las zijn uitnodiging. En het was zo mooi. Ik heb hier even een samenvatting. Maar dit zijn letterlijk zijn woorden. Let op wat hij schrijft. Hij zegt dit. In 28 landen van de wereld zijn wij getuigen geweest van de kracht en de tegenwoordigheid van Christus om het evangelie te bevestigen. Ik ben er zeker van dat het in Nederland even zo zal zijn. Ik ben er ten volle van overtuigd dat alle dingen mogelijk zijn, indien wij de mensen bewegen kunnen te geloven en te handelen naar het woord van God. Ik zal zijn woord verkondigen. Dit zal geloof wekken. De mensen zullen geloven en als ze hiernaar handelen, zal God het bevestigen. Amen. Zijn affiche in de krant was al gewoon een preek. Maar zie je dat hij precies die stappen van geloof beschrijft? Hij zegt, als wij de mensen kunnen bewegen te geloven en te handelen naar het woord van God. Ik zal zijn woord verkondigen. Dit zal geloof wekken. De mensen zullen geloven. En als ze hiernaar handelen, zal God het bevestigen. Amen. Weet je, het evangelie is niet moeilijk.

0: onkel T.L. Osborne ook. Mijn geestelijk vader Jan Sjoerd Pasterkamp werkte samen met T.L. Osborne in Papua-Nieuw-Guinea. En in Australië. Maar het werkte overal hetzelfde. Halleluja. Er zijn video's van hem ook in Frankrijk. Mensen zeggen, maar Frankrijk is een moeilijk land. Er zijn video's van mensen gewoon massaal rolstoelen, krukken, allemaal de lucht in Frankrijk. Het is overal hetzelfde.
1: Halleluja.
0: Het enige wat je moet doen is, je moet het woord verkondigen. Amen. Je moet het woord van geloof prediken. Predik geloof. Predik het woord. En het zal geloof wekken. En als mensen het geloven en daarna gaan handelen, zal God altijd zijn woord bevestigen. Amen. Met wonderen en tekenen. Er is geen andere boodschap in Afrika, of in Nederland, of in België, of in Duitsland. Het woord is altijd voor iedereen hetzelfde. Amen. Het werkt voor iedereen hetzelfde. Daarom kan je overal hetzelfde prediken. Ik predik over voorspoed in Afrika. Zeg maar, je kan toch niet in Afrika over voorspoed prediken? Dan zijn ze arm. Dat is hetzelfde als zeggen, je kan toch niet in het ziekenhuis over genezing spreken? Dan zijn ze ziek. Juist daar. En in Afrika zie ik het precies hetzelfde werken. De mensen die de principes van Gods woord pakken, die worden gezegend. En de zieken die het pakken, worden gezond. En de zondaar die het pakt, wordt gered. Amen, dat is de kracht van het woord van God. Maar je zaait het. En het wekt geloof. En als mensen erna handelen, ze beginnen te belijden met hun mond, ze beginnen te handelen, wordt het woord altijd bevestigd. Amen. Geloof wekt systematisch.
1: Amen.
0: Halleluja. Handelen in geloof. Handelen in geloof. En iedere keer zal God je stretchen. Ik weet niet of je je geloof al ergens op hebt gezet. Heb je je geloof al ergens op gezet? Ben je je geloof op dingen aan het zetten? Amen? Wie heeft zijn geloof nog nergens op gezet? Een paar mensen. Begin je geloof ergens op te zetten. Begin God te geloven voor dingen. Begin God te geloven. Misschien voor open deuren onder je collega's. Dat je mensen het evangelie kan delen. Begin God te geloven voor financiële wonderen. Begin God te geloven om meer. Dit is een hele simpele. Die iedereen elk jaar zou moeten doen. Geloof God dat je dit jaar meer gaat weggeven dan vorig jaar. En volgend jaar doe je het weer hetzelfde. Weet je waarom? Omdat de Bijbel zegt in 2 Korinthe 9... dat God je zaaigoed wil doen toenemen. Dat is een belofte in het woord. Heer, u belooft dat als ik een zaaier ben, dan komt de oogst en dan gaat u mijn zaaigoed doen toenemen. Dus ieder jaar houden wij bij wat we geven, met de bediening en privé. En ieder jaar geven we meer weg dan het jaar daarvoor. En we zetten ons geloof erop.
1: Amen.
0: En weet je wat ik zie? Iedere keer komt de oogst sneller. Iedere keer komt de oogst sneller.
1: Halleluja.
0: Halleluja. Dus laatst op een laatste FM, ik heb het op mijn hart om dat te zeggen. Ik dacht, auw, die doet gewoon pijn. Weet je, je hebt het niveau van geven wat fijn is. Je hebt het niveau van geven wat pijn doet. Amen. De Bijbel zegt, wie met tranen zaaien. Dus Fem zei, ik wil dit zaaien. Ik dacht, auw, die doet auw. Wie heeft er wel eens een gift gegeven? Deze doet auw, die voel je gewoon. Amen. Dus, maar goed. Als de Heilige Geest je niet kan bereiken, stuurt hij je vrouw op je af. Dus, we zaaiden het. Zaterdag. Zondag in de auto belt hij me maar. Zegt, joh, sinds gisteren, de geest van God spreekt op me om je dit geldbedrag te geven. Het dubbele wat we die dag ervoor hadden weggeven. Ik dacht, halleluja, snelle oogst, halleluja. Zijn er weer mensen die willen een snelle oogst? Maar je begint gewoon je geloof te gebruiken. Je begint te handelen. Je moet iets gaan handelen. Weet je, de eerste stap is gewoon met je financiën met tienden. Begin gewoon je tien, dat is de basis. Daarbovenop beginnen je offers te komen. En begin je gewoon je geloof te gebruiken. Vorige keer hebben we het over gehad. Geld is het minste in het koninkrijk van God. Maar het is wel iets waar je geloof mee kan oefenen. Waar je geloof mee kan oefenen. Weet je, en daarom, ik vind ook, wij zijn met niks begonnen. Dus het meeste heb ik nog over. We zijn met heel weinig begonnen, dus je kan niet veel verliezen. Maar toen we God ons fulltime in de bediening riep, hadden we 150 euro. Dat was alles. Maar toen Femke op een gegeven moment in Engeland zat bijvoorbeeld, wij hadden gewoon een statement, we zullen nooit geld lenen. En het ging gewoon over privé dingen, persoonlijk. We gaan geen geld lenen om dingen te kopen, dingen te kunnen doen, et cetera. Dus Femi zat in Engeland en ze zat op een bijbelschool. En die was van waar zij zat. Ze zat in de binnenstad 10 kilometer van de vandaan. Maar dit waren Engelse kilometers. Die net zo lang zijn als Nederlandse kilometers. Maar wel heuvels. Kijk, in Nederland hebben we heel veel geloof. Alle bergen zijn weg. Maar die Engelsen. Al die bergen zijn er nog. Dus het waren bergen, heuvels, kringelweggetjes, 10 kilometer lang naar de bijbelschool toe. Nou, meestal deed Femke het op de fiets of ze deed het met de bus. Buskaartje kostte £2 of zo, dat is €2,50 zoiets. En we hadden een persoonlijk statement, we gaan nooit, we hadden gewoon, zo leefden we. We lenen nooit geld en we vragen nooit geld van mensen. We leven uit geloof. Dus ze ging vaak met de fiets. Op een gegeven moment was de fiets kapot. En toen had ze geen geld meer. Het kostte £20 om die fiets te laten maken. Dat geld had ze niet, dus ze liet die fiets staan. Maar ze had nog iets van £18 of £17. Dus vanaf dat moment ging ze iedere keer met de bus naar school. Maar goed, uiteindelijk na een dag of 7, 8... was het geld op, ook voor de buskaartjes. En toen, op een ochtend, ik weet nog om 6 uur 's morgens... het stortregende. Het stormde echt. En de geld was op voor de bus. En de fiets was niet gerepareerd. En het was echt hondenweer. Dat je naar buiten kijkt en denkt... oh nee, dit gun je niemand om hierheen te gaan. En dus Fem die belt mij. 'S morgens vroeg, ik was in Nederland. Ja, mijn geld is op. Ik heb geen geld voor de bus. Geen geld voor de fiets. Alleen, er was nog een kamergenoot, een huisgenoot. Danielle heette ze. Zegt, joh, zal ik die om £2 vragen voor de bus? Ik zei, nee, we lenen geen geld. We lenen geen geld. Zeg, wat moet ik dan doen? Ik zeg, dat weet ik niet, maar we lenen geen geld. Ik wist het wel, maar ik denk, als ik dat zeg, dan... we moesten nog trouwen. Zie je, de buit was nog niet binnen. Nice. Ik zei, nee, we lenen geen geld. De Fem zei, je hebt gelijk. De Fem zei, nou, dan ga ik lopen. En ze ging 10 kilometer lang, heuvels... op, af, echt in stortregen, stortregen, stortregen. En door te handelen in geloof, brak ze ergens doorheen. Want dat was de laatste dag dat ze financieel gestruggeld heeft in Engeland. Het was alsof ze iets doorbrak. Vanaf dat moment, boom, kwam er van alle kanten voorziening, geld. Dat niemand verder iets wist, maar het was een statement. Je geloof wordt beproefd. Of je het echt gelooft. Of dat je laatste moment toch inzinkt, terugstapt. We gaan nog een avond hebben over de beproeving van geloof. Maar je geloof wordt beproefd. Maar de Bijbel zegt, beproefd geloof is kostbaarder dan goud. Is kostbaarder dan... Waarom? Je weet dat het echt is. Goud moet ook... Je hebt heel veel nepsieraden. Maar als het beproefd goud is, als het verhit is, als het... Weet je, dan weet je, oké, dit is puur goud. Hetzelfde met geloof. Je weet pas of je geloof echt is, als het beproefd is. En het heeft te maken met handelen. Handelen. Blijf je doen. Ook als alle natuurlijke. En soms komen er juist die hele makkelijke dingetjes. Van, oh, ik kan toch even die om €2 vragen? En dan begin je met €2. Maar 7 jaar later komt er iemand en zegt, hé, je kan 2 miljoen lenen. Zie je? Van €2 of 2 miljoen. Alleen de vraag is, hoe ga je ermee om? En je blijft gewoon handelen in geloof. Handelen in geloof. Dus ook als mensen zeggen, ja, we kunnen het ons niet veroorloven om 10 te geven. Dan denk ik, joh, je hebt geen idee. Ik kan het me niet veroorloven om ze niet te geven. Ik heb de zegen nodig, amen. Handelen in geloof. Handelen in geloof. Ik zou verhaal na verhaal kunnen vertellen over handelen in geloof. Maar er is niemand in de Bijbel die deed wat God zei en faalde. Amen. Er is niemand in de Bijbel die exact deed wat God zei en faalde. De Bijbel zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Romeinen 10 vers 11. Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Romeinen 10 vers 11. Ieder die in hem gelooft. Zal niet beschaamd worden. Ik wil vanavond kijken, omdat ik wil niet spreken. Daar gaan we het volgende week over hebben. Bidden de keer daarna. Ik wil vanavond kijken, misschien ook mensen die online kijken, of ik wat vragen kan beantwoorden over geloof. Omdat we nu verder in de lessen zitten, gaat het wat makkelijker. Ieder die in hem gelooft, komt nooit beschaamd uit. Nou, geloof is niet hetzelfde als roekeloosheid. Maar het kan er wel heel veel op lijken. En soms is geloof roekeloos. Soms ook wat mensen zeggen, ja, maar dat is niet wijs. Hebben ze het over aardse wijsheid? Aardse wijsheid. Waarom? Wijsheid functioneert, vaak de wijsheid waar mensen het over hebben, functioneert vanuit je verstand. Maar geloof functioneert vanuit je hart. Geloof ziet de dingen die nog niet te zien zijn. Dus natuurlijk is dat geen wijsheid. En daarom ook, als je mensen helpt, als je mensen discipelt, heb je wijsheid nodig soms om te onderscheiden. Hey, wat ze aan het doen zijn, hebben ze hier geloof voor of is het wishful thinking? Dan moet je kunnen onderscheiden om mensen te helpen. Dus met dit gebouw, Jan Sjoerd, pastor Kamps, mijn geestelijk vader. Ik belde Jan Sjoerd op. En Jan Sjoerd is een mooi voorbeeld. Jan Sjoerd was een geweldige mentor en geestelijk vader. Ik belde Jan Sjoerd op, vertel dat verhaal. Ik zeg, Jan Sjoerd, ik denk dat God zegt dat we dat gebouw moeten doen. Ik zeg, we hebben het geld niet. Ik zeg, we hebben ook meer geld nodig in 6 weken tijd. Een 1,5 jaar is binnengekomen. Dus ik leg gewoon de situatie. Ik zeg, maar ik geloof dat God het zegt. En Jan Sjoerd zei dan, ik ga erover bidden. Ik ga erover bidden. En uiteindelijk kwam hij dan terug. Zei hij, joh Tom, ik denk dat je hiermee door moet gaan. Dus ja, nou, hij steunde, hij stond achter je. Hij zei niet meteen van, oh, ik denk dit of dat. Hij wilde eerst God horen. Hij wilde eerst God horen. En hij zei ook niet van meteen, oh, ik denk ook dat God dat zegt. Maar hij proefde het. Heb je er geloof voor? Denk dat dit van God is? En dan zei hij, oké, weet je, doe het. Doe het. Weet je, ook als je mensen gaat discipelen in geloof, heb je soms wijsheid nodig van, oké. Daarom soms als ik mensen zeg, ja, ik geloof God echt dat God me dat hotel gaat geven. Ze hebben nog nooit een euro ontvangen in geloof. Misschien moet je ergens anders beginnen. Dan heb je soms wijsheid nodig om mensen te helpen. Amen. Handelen in geloof. Handelen in geloof. Als je geloof hebt, ga je handelen. En geloof zonder daden is dood geloof. En pas op het moment dat jij begint te handelen, beginnen dingen te gebeuren. Dus ik wil je echt aanmoedigen. Ga je geloof op dingen zetten. Die gaan gebeuren. En het kunnen kleine dingen zijn. Het kunnen grote dingen zijn. Weet je, maar je leert om je geloof te gebruiken. Toen Chloe is nu 2 weken oud. In het begin kan je het heel makkelijk onthouden. Dan kun je gewoon weken tellen. Maar die tweede nacht, zei de kraamhulp. De tweede nacht is altijd een heftige nacht. Bereid je maar voor. Ik zei, nee, bereid me voor op een hele goede nacht. Bereid me voor op een hele goede nacht. En je zet gewoon je geloof erop. En dan ging om 10 uur 's avonds slapen. Ik werd om 7 uur 's morgens wakker. Halleluja. Maar heel veel mensen gaan meteen ergens op. Maar je moet leren, ook met dat soort dingen. Begin je geloof ergens op te zetten. Begin de gunst van God te verwachten. Begin de goedheid. Gewoon dat soort dingen. Zeg gewoon de gunst en goedheid van God is op mijn leven. Vandaag ga ik Gods gunst zien. Vandaag ga ik Gods goedheid zien. En je begint je geloof op dingen te zetten. En dingen beginnen te veranderen. Dingen beginnen in je voordeel te komen. Amen. En God gaat je overtreffen. Amen. Boven bidden en boven denken. Kijk, de kunst is niet wat God wil geven. Het ding zit wat wij kunnen ontvangen. Amen. Het heeft te maken met waar je zelf je geloof op zet. Dus dat voorbeeld waar ik mee begon met die auto. Ik had ook kunnen zeggen, nou Heer, ik geloof u voor een Daihatsu van 12 jaar oud. Had ook gekund. Had ook gekund. Weet je dat heel veel mensen... God werkt waar jij geloof voor hebt, hè? Weet je dat ook heel veel bedieningen, heel veel kerken, ze zitten gewoon zwaar onder het niveau waar God ze wil zegenen, maar hun geloof komt niet verder. Iedereen verwacht dat de spreker in een oude kapotte auto aan komt draaien. Waarom niet in een nieuwe? Waarom niet? Mensen moeten er echt getriggerd worden. Ik sprak laatst nog iemand in een bediening. Iemand had een nieuwe auto gegeven. Ja, ik vind het toch wel lastig. Ik zeg, joh, al koop je een groene, een gele en een blauwe, kan jou het schelen? Breek er nou eens uit. En altijd wat mensen ervan vinden. En ga je geloof er gewoon op zetten. Dat de zegen van God over je leven gezien wordt. Amen. Mensen horen jaloers op je te zijn, niet medelijden met je te hebben. Maar zeggen, hé, hoe kan dat? Zegt zegen van God. Zegen van God. Hoe kan het dat jullie altijd gezond zijn? Zegen van God. Hoe kan het dat jullie dit? Zegen van God. Hoe kan het dat wanneer niemand een huis kan kopen, dat jij een huis kan kopen? Zegen van God. We horen te getuigen van de goedheid van God. Amen. Dat we een goede vader hebben. Amen. We hebben een goede vader. Dus ik wil je echt uitdagen. Ik ervaar dit in mijn geest. Begin je geloof te zetten op de goedheid van God. Op de goedheid van God. Dat de goedheid van God manifest zal worden in je leven. De gunst van God manifest zal worden in je leven. En iedere keer gaat het verder en verder en verder. Dan zeg ik, er zijn verhalen die kan je niet eens vertellen. Maar mensen zouden niet eens geloven. God is zo goed. Ik vertel. Ik vertel dat verhaal van die vriend, weet je, die van God hem zegende met een Porsche. Heb ik dat verhaal hier verteld? Ja, toch? De helft wel, de helft niet. Dus ik denk dat de helft niet heeft geluisterd, denk ik zo. Maar dat ze God gingen geloven voor een Porsche. Er zit natuurlijk een verhaal aan vast. Dat God ze die opdracht gaf. Maar God voorzag in een Porsche. Waarom niet? Waarom niet? Ik ervaar, er zijn mensen hier, je woont in een huurhuis. Ga je geloof zetten op een koophuis. Ga je geloof zetten op een koophuis. Begin je geloof ergens op te zetten, amen. Er zijn mensen die misschien nog nooit naar het buitenland op vakantie geweest. Begin je geloof te zetten om naar het buitenland op vakantie te gaan.
2: Halleluja.
0: Waarom? Vanwege de goedheid van God, amen. De Bijbel zegt, God voorziet ook in alle dingen rijkelijk om van te genieten. Ik geloof echt dat soms christenen veel te terughoudend zijn. En nogmaals, weet je, als je gewoon vrijgevig bent, je zaait, je bouwt het koninkrijk. Je mag rijkelijk van alle dingen genieten zonder je te schamen. Vinden mensen moeilijk? Heb je nieuwe schoenen? Ja, ze waren in de aanbieding. Kom op, dat is het eerste wat mensen zeggen. Zeg gewoon, ja, ik zag ze, vond ze mooi, ik heb ze gekocht. Wat is het probleem? Zeg gewoon, dat is de goedheid van God. Amen. Dat is de zegen van God. Amen. Halleluja. Prijs de Heer. Handel in geloof.
3: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
4: God geneest altijd. Deze opmerking roept veel vragen en reacties op. En daarom heb ik, Tom de Wal van Frontrunners, een boek geschreven over wat Gods woord echt zegt over genezing. En geef ik antwoord op de 35 meest gestelde vragen. Bestel het nu helemaal gratis op frontrunners.nl.
5: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
6: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond, The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
7: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
8: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoet.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van een levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor uw geest. En het is alweer donderdag, de vierde werkdag of schooldag of thuisdag van de week. Misschien heb je vakantie, misschien ben je iets anders aan het doen. Gods zegen, Gods rijke zegen. En ik geloof dat je gezegend bent met Dagelijks Brood van deze week. En ik wil je ook aanmoedigen om dit te delen. Deel het met je vrienden als je gezegend bent. Deel het op je social media, zodat anderen ook gezegend kunnen zijn van onze afleveringen. Dus deel het en laat het tot een zegen zijn, ook voor anderen. Amen, amen, amen. Nou, we zijn bezig met de geestelijke wereld en ik ben wat langzamer aan het praten dan dat je van mij gewend bent, omdat ik wil gewoon dit goed uitleggen. Omdat het is belangrijk om bewust te zijn dat wij leven in een fysieke wereld, maar er is een wereld dat nog reëler is dan de fysieke wereld. En als je een kind van God bent, jij leeft in een geestelijke wereld. Of je het moet geloven of niet, of je het voelt of niet, jij bent uit de geest van God geboren. En je moet meer geestbewust zijn. Eigenlijk, wat doet vasten met ons eigenlijk? Vasten helpt ons om meer geestbewust te zijn dan fysiek. Want vasten, met vasten, wat doe je? Je uithongert je lichaam. Je lichaam ben je aan het uithongeren. Zodat je niet zo aards gefocust bent. Maar als je meer bezig bent innerlijk. De innermens, noem ik het, de innerlijke mens, is belangrijker dan de buitenlijke mens. Nou, beide zijn belangrijk, oké? Want zonder het lichaam kan je niet leven in deze fysieke wereld. Maar je innerlijke mens is wie je bent tot in de eeuwigheid. Ons lichaam zullen afsterven en we zullen een nieuw lichaam ontvangen. Okay, een verheerlijkte lichaam. En dus dat innerlijke mens is heel belangrijk om dat mee te voeden en ook te onderhouden. Weet je, vaak weten we hoe we onze lichaam moeten onderhouden. We weten, we moeten douchen, we moeten deodorant, we moeten tanden poetsen. We moeten hier en daar naar de spa. Even mensen die van spa houden. Hier en daar massage ontvangen. We weten heel goed hoe we voor onze aardse lichaam moeten zorgen. Maar soms zijn we niet bewust dat we hebben evenveel en zelfs nog meer zorg nodig voor onze geestelijke lichaam, onze innerlijke mens, onze geestpersoon. Dat is eigenlijk wie we echt zijn. Nou, we zijn aan het kijken naar de realiteit van de onzichtbare wereld. En ik heb de voorbeeld gegeven van Elisa en zijn dienstknecht. En ook de voorbeelden van Jezus op de berg. En gisteren keken we ook naar Lazarus, de arme Lazarus en de rijke man. Hoe hij in de hel was beland. En hij vroeg om iemand te sturen naar zijn huis om te vertellen aan zijn broers dat ze moeten geloven, zodat ze niet zullen komen op de plaats waar hij is. Nou, laten we verder kijken naar de geestelijke wereld, de bewustzijn van de geestelijke wereld in het leven van Jezus. Jezus dreef veel demonen uit. Nou, demonen zijn eigenlijk een bewijs, een van de bewijzen, dat er is een onzichtbare wereld die wij niet zien. Maar er zijn wel persoonlijkheden in dat wereld die eigenlijk de fysieke mensen willen beheersen. Dat zijn demonen. Nou, waar komen demonen vandaan? Dat is een hele andere les weer. Er zijn verschillende school of thoughts over waar demonen vandaan komen. De eerste school of thoughts over waar demonen vandaan komen is dat sommige mensen zeggen dat demonen zijn gevallen engelen. Dat is wat sommige mensen zeggen. Dat is een school of thoughts. Nou, ik ga je eerst een school of thoughts geven en dan ga ik vertellen waar, in welke school of thought ik meer geloof volgens de Bijbel, oké? De ene zegt dat demonen zijn gevallen engelen. Dat is wat sommigen zeggen. De andere school of thought is dat, weet je nog in Genesis 6, toen engelen mensen werden en ze gingen slapen met vrouwen, aardse vrouwen, gewoon mensen, vrouwen hier op de aarde. Laten we samen even lezen, Genesis 6. Ik wil hem toch even lezen, de Nephilims. Daar wordt hier en daar wordt over gezegd, maar ik geloof dat er veel geheimen nog zitten in de Nephilims die wij niet weten en die wij nog niet hebben ontdekt. En het gebeurde dat toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en de dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen en de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Dus Gods zonen, werden bedoeld met engelen, een bepaalde groep engelen. Niet alle engelen kunnen van staat veranderen. Nogmaals, niet alle engelen kunnen van staat, van gedaante veranderen. Oké? Er is een specifieke, zijn specifieke groepen engelen die dat kunnen. En deze groep engelen zijn erbij. Oké? Hij zijn Gods zonen. Dus dit is ook dezelfde engelen die wij zagen in het boek van Job. Als je in het boek van Job kijkt, dan spreekt hij ook over, de zonen Gods die bij God kwamen om voor God te staan. Als je in het boek van Job kijkt, Job vanaf vers 1, Job hoofdstuk 1 vanaf vers 6. Het zegt, en het gebeurde op een dag dat toen de zonen van God kwamen om hun opwachten te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. We zien dus dat Gods zonen praatje over engelen. Oké, want Satan was ook een engel. Hij zegt dat op een dag toen de zonen van God kwamen op een opwachting voor de Heer te maken. Als je dat verder leest in Job, dan zie je, hij komt twee keer terug. Dat zonen God. Job 2 van vers 1. Hij zegt, opnieuw was er een dag toen de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heer, dat ook de Satan in hun midden kwam. Nou, ik geloof dat deze groep engelen genaamd zonen Gods, dit is een groep engel die van gedachten kunnen veranderen. En dit is een groep engelen die eigenlijk niet gemaakt waren om in de hemel te blijven. Man, nu ben ik te veel aan het zeggen. Want ik moet dan, als ik dit zeg, moet ik eigenlijk naar de leer over engelen gaan. Maar dat kan ik nu niet doen, want ik ben bezig met even met de geestelijke wereld. Want er is een hele leer over engelen, oké? Ik geloof dat dus deze groep engelen die Gods zonen genoemd worden of werden, ze zijn niet gemaakt voor de hemel. Ze zijn gemaakt voor de aarde. En daarom zegt de Bijbel, ze komen hun opwachting maken. Ze komen wat? Hun opwachting maken. En als je leest eigenlijk, dat God zei tegen Satan van, Satan, wat doe je hier? Waar ben je geweest? Toen zei hij, ik ben heen en weer gegaan door de hele aarde om te kijken. Kan je dat even lezen in het boek van Job. Dus we zien dus dat groep engelen genaamd zonen Gods, ze konden van gedaante veranderen, waardoor ze met menselijke vrouwen voor zichzelf konden uitkiezen. Als je leest in Job 1 vers 7, zegt, toen zei de Heer tegen Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heer en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. Dit waren engelen die gemaakt werden om op de aarde te zijn. Ze werden nooit gemaakt om in de hemel te blijven. Nou, als je leest in het boek van Genesis, die zag dat toen Jacob de ontmoeting had met God. Toen hij Bethel zag. De Bijbel zegt dat hij zag engelen omhoog stijgen en naar beneden komen. Het staat in het boek van Genesis 28. Genesis 28 zegt iets over Jacob. Genesis 28 vanaf vers 10. Het zegt, Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergaan. Hij nam een van de stenen van de plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op de plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte en zie, de engelen van God klommen dan langs omhoog en omlaag. Jacob viel in slaap. Oké, en in zijn slaap kreeg hij een visioen. En in dat visioen zag hij een ladder van beneden naar boven. Nou, hij zag de engelen klimmen omhoog en omlaag. Dat is een specifieke benaming. Omhoog en omlaag. Niet omlaag en omhoog. Dus met andere woorden, deze groep engelen zijn gemaakt voor de aarde. En soms gaan ze omhoog. Als ze een opwachting voor God moeten maken. Ze zijn eigenlijk net als de wachters. Er is een bepaalde groep engelen die worden genoemd de wachters. Het zijn engelen die gewoon wachten en ze zijn gewoon aan het waken. Eigenlijk de wakers, de wachters. Ze zijn alles aan het opschrijven wat gebeurt op de aarde. Dus ik geloof elke mens heeft een engel en het kan meer worden. Nou, hij zegt, hij zag de engelen van de Heere omhoog en omlaag gaan. Omhoog en omlaag. Omhoog en omlaag. Dus laat ons zien dat er zijn nog steeds engelen die precies gemaakt zijn voor de aarde. Nou, laten we teruggaan naar Genesis 6. Okay? Want ik praat over van de drie school of thoughts over demonen. Waar demonen vandaan komen. Want demonen laten ons zien dat er is een onzichtbare wereld. En in dat wereld wonen de persoonlijkheden. En wonen de persoonlijkheden die sommige van hun willen graag in de zichtbare wereld zijn. Ze willen invloed hebben in het zichtbare wereld. En dan, daar krijgen wij demonen bezeten van. Demonen, of mensen die demonen kunnen beïnvloeden. Omdat de demonen wellicht graag hun macht ook uitoefenen in het fysieke wereld. Laten we lezen eigenlijk Genesis 6. Hij zegt dat toen zei de Heer, mijn geest zal niet voor eeuwig, vers 3, voor eeuwig met de mens twisten. Omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In de dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde. Toen Gods zonen bij de dochters van de mens waren gekomen en de kinderen van hun baarden. Die zijn de geweldenaars van oude tijden af. Mannen van naam. Dat woord reuzen zijn nephilims. Nou, waarom ben ik hier naartoe gegaan? We zijn aan het kijken naar de drie school of thoughts over waar demonen vandaan komen. Ik zei, de eentje zei dat demonen zijn gevallen engelen. Oké? De twee zegt dat demonen zijn de nephilims. Dus deze half mens, half, weet ik veel, half geestelijke wezens. Dus met andere woorden, zoals de Griekse mythologieën. Thor en al deze dingen. En dan dat zij, toen ze stierven, hun geest werden demonen. Dat is wat sommigen zeggen, dat is school of thoughts. En de laatste school of thoughts is dat demonen zijn was de civilisatie van de mensen die op de aarde woonden voordat God Adam had gemaakt. Nou, die moet ik even uitleggen, oké? De laatste school of thoughts is dat demonen zijn de geesten van de beschaving eigenlijk, civilisatie, beschaving, van de mensen, van de, niet mensen, van de wezens is een beter woord. Van de wezens die op de aarde had geleefd voordat God de mens had gemaakt. De wezens, niet de mens, oké? Want Adam was de eerste mens, Adam en Eva waren de eerste mens in de beeld van God die God had gemaakt. Maar er zijn mensen die geloven dat er was een andere soort wezens die op de aarde voordat de mens werd geschapen. Hoe komen ze erbij? Nou, ik vertel alleen school of thoughts, oké? Ik zeg niet dat ik daarin geloof, maar de school of thoughts. Hoe komen ze erbij? Ze zeiden dat als je kijkt naar de schepping in Genesis 1, dan zie je niet wanneer God de water had geschapen. Of wanneer God de rotsen had geschapen. En niks wat God maakt is woest en leeg. En toch, de Bijbel zegt, en de aarde nu was woest en leeg. En ze geloven in de gap theory. In Engels is de gap theory. Tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Nou, ik weet dat ik veel dingen zeg vandaag, oké? En dit zijn belangrijke dingen en zijn soms mysteries. Deze mensen geloven in de gap theory tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Want het zegt in Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Vers 2 zegt hij, en de aarde nu was woest en leeg. Nou, de Hebreeuwse Bijbel zegt, de aarde nu werd woest en leeg. Nou, ze zeggen dat God bouwt nooit iets, God maakt nooit iets wat woest en leeg is. En dat kan je eigenlijk vinden in het boek van Jesaja. Dat God heeft de wereld niet geschapen te hoe en behoe. Hij heeft de aarde niet geschapen woest en leeg. En ze zeggen dus van, hey, er is iets gebeurd dat God de aarde schiep eerst. En toen Satan naar beneden werd neergeworpen, dat de aarde was woest en leeg en duisternis. Want Satan is de macht van de duisternis. Ik kon er dieper op ingaan, maar daar wil ik het bij houden vandaag. Dit zijn de drie school of thoughts over waar demonen vandaan komen. Nou, ik neig meer naar nummer 2. Dat is, demonen zijn de geesten van de reuzen. Waarom? De Bijbel noemt ze onreine geesten. Dat woord onrein is het woord letterlijk gemixt. Gemixt. Het is een mixture. Het is niet één pure iets, maar gemixt. Akatatos is een Grieks woord. Een mixture of spirits. Oké? Nou, dat komt vanuit de engelen die hun plaats hadden veranderd. Dus ze waren engel, maar ze waren van gedaante veranderd in een mens. Maar hun geest is gewoon, ze zijn gevallen engelgeest, als je zo mag zeggen, oké? En dan, de menselijke geest is totaal anders. Dat mixt met de vrouw, de reuzen, de reuzen hadden een mixed spirit. Onreine geest. Dat is mij, dat is waar ik meer naartoe neig om te geloven dat is waar demonen vandaan komt. Nou, mijn tijd is eigenlijk bijna om vandaag. Oké, ik weet dat je het heel interessant hebt gevonden vandaag. Stel je voor je luistert via God Radio, dan moet je gewoon terugluisteren via onze Spotify of via onze YouTube kanaal in de naam van Jezus. Nou, voor nu geloof ik dat je gezegend bent en morgen gaan we je dorp in over de realiteit van de onzichtbare wereld. Voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood en wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8:00 ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: In Psalm 8 bezingt David de grootheid van God. In het midden van deze psalm vraagt hij zich af hoe het mogelijk is dat God aan de mens denkt en zich met ons bezighoudt. En dan zingt hij het uit in vers 6. U hebt hem met glorie en eer gekroond. De dag waarop Maxima met prins Willem-Alexander trouwde, was wereldnieuws. Op deze bijzondere dag veranderde haar positie van Argentijns burgermeisje in die van een Nederlandse prinses. Met haar nieuwe positie veranderde ook haar identiteit. Vanaf deze dag behoorde Maxima tot de koninklijke familie van Nederland. Dit betekende dat ze anders zou leren denken, anders zou leren spreken en anders zou leren handelen. Maxima ontleent haar nieuwe identiteit niet langer aan haar oude positie, maar aan wie ze nu is in koning Willem-Alexander. Koningin der Nederlanden. Toch kan ik me voorstellen dat Maxima wel eens worstelt met haar nieuwe positie. Achter haar rug wordt mogelijk gefluisterd dat ze altijd een gewoon burgermeisje zal blijven. Of ze leest wat roddelbladen over het verleden van haar vader schrijven. In gedachten zie ik Maxima op zo'n dag thuiskomen. Haar schouders gebogen en haar blik naar beneden gericht. Alexander ziet aan haar houding dat het mis is. Als Maxima zijn vragende ogen probeert te ontwijken, neemt hij haar handen vast en zegt: kijk in mijn ogen, mijn lief. Luister niet langer naar wat anderen zeggen. Jij en ik horen bij elkaar. Jij en ik vertegenwoordigen samen het Koninkrijk der Nederlanden. En in mijn gedachten zet hij dan een romantisch muziekje op en danst net zo lang met haar door de kamer, totdat ze weer weet wie en hoe geliefd ze is. Als jij je oor weer te luisteren hebt gelegd naar wat anderen van je vinden, nodigt Jezus jou uit om met hem te dansen. Hij drukt jou dicht tegen zich aan, zodat jouw hart weer synchroon gaat kloppen met zijn hart. Drink zijn woorden in en geloof dat God jou in Christus met eer en glorie heeft gekroond. Haal jezelf niet langer naar beneden, maar geloof wat God over jou gelooft. Je bent een kind van de Allerhoogste.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: Het is nu al jaren geleden dat ik in Haarlem werkte onder zogenaamd geestelijk gehandicapten. Debielen, imbecielen. Ik had verschillende clubs, bijbelclubs, met ze. Het was een heerlijk werk. Kijk, u en ik hebben de Heilige Geest nodig om de eeuwige waarheden te verstaan en te begrijpen. Die dwaasheid Gods, die de grootste wijsheid is, kun je niet begrijpen met de wijsheid der wijzen. In 1 Korinthe 1 en 2 kun je dat zo prachtig lezen. Ik zie altijd dat er twee niveaus zijn. De wijsheid der wijzen, die je als een voorrecht van God krijgt, en dan een heel eindje hoger, de dwaasheid Gods, die je alleen kunt begrijpen door de Heilige Geest. Dan zie je dat dat de hoogste wijsheid is. Dan moet je nooit die dwaasheid Gods naar beneden proberen te halen op het niveau van de wijsheid der wijzen. En dan zo proberen het te gaan begrijpen. Dan kom je tot de gekste conclusies. Sommigen vinden dan dat God dood is. Dat idee kwam doordat ze zoiets deden. Omdat dat logische denken, dat gingen ze tot gids maken. Anne van der Bijen zei eens, wat, is God dood? Niet waar hoor, ik heb vanmorgen nog met hem gesproken. Kijk, in zijn stille tijd had hij de dwaasheid Gods ervaren. Dat God die hemel en aarde gemaakt heeft, met hem, een klein mens, had gepraat. Nee, nooit de dwaasheid, de hoogste wijsheid Gods neerhalen en beoordelen met de wijsheid der wijzen. Als je de werkelijkheid wilt zien, moet je de wijsheid der wijzen optillen op het niveau van de dwaasheid Gods. En dan ga je het zien en begrijpen. Die geestelijk gehandicapten hadden al heel weinig wijsheid der wijzen. Maar de Heilige Geest gaf ze een heleboel dwaasheid Gods, die ze veel ongeremder, zonder twijfel aanvaarden en begrepen. Ik zag toen de waarde van dat woord. We moeten worden als een kind. Dan kunnen we het koninkrijk Gods ingaan. Nooit kon ik te veel van de liefde Gods vertellen aan hun. Dan straalden hun gezichten. Een vader van een van de meisjes vroeg me eens, waarom mag mijn dochter niet aan het avondmaal komen? Ze heeft de Heer lief. Hinder dat nou dat ze niet leren kan? Mijn antwoord was, man, bid ervoor van de week. Ik ga het ook doen. Ik deed het, maar ook ging ik naar een dominee met wie ik overlegde of ze niet belijdenis konden doen, of ze niet doop en avondmaal ook konden krijgen. Deze ervaringen zijn nu ongeveer 50 jaar geleden. Het was toen nog niet georganiseerd. Tegenwoordig gaat het veel beter en makkelijker. En die dominee en ik baden samen en het kwam voor elkaar. Hij zei alleen, maar u moet het ze uitleggen. Ik kan het niet eenvoudig genoeg doen. Ik ben toen het hele plechtige avondmansformulier gaan vertalen. Het ging altijd in de vorm van een verhaaltje. Ik herinner me de woorden, zij die onwaardig eten en drinken van dit avondmaal, eten en drinken zichzelf een oordeel. Er was dus een mevrouw, begon ik. Ze geloofde helemaal niet dat de Heer Jezus voor haar aan het kruis was gestorven. Ze had nooit aan hem vergeving van zonde gevraagd. En weet je wat ze deed? Ze ging aan het avondmaal en at het brood en de wijn die juist betekende dat lichaam en bloed van Jezus, waardoor we vergeven krijgen. Het resultaat van dat verhaal was dat de hele klas zei, oh, wat erg. Ja, oh, wat erg, hè. En weet je wie dat ook zei, oh, wat erg? De lieve Heer zei het. Ik heb nooit zo van het avondmaal genoten als samen met deze klas. Ik weet dat er een begrip, een dankbaarheid, een ernst was waarover de engelen zich moeten hebben verheugd. En dan die doop, die Jaap, een boom van een kerel. Zijn ontwikkeling was niet hoger dan van een kind van 6 jaar. Hij knielde daar neer en hoorde die heerlijke woorden van de dominee. Jaap, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij voelde het water op zijn voorhoofd en Jaap genoot zo dat hij het vast wilde houden. Hij stond niet op, maar bleef geknield op de grond. Ik nam zijn hand en bracht hem terug op zijn plaats, maar Jaap hield zijn ogen stijf dicht. Hij wou het vasthouden. Wat een ontroering. Ik lees u een gedichtje voor dat ik ergens vond. Hij had nooit bijster veel verstand bezeten. Hij was zo simpel als een kind van 4. Hij wist alleen maar dat hij Willem heette en zelfs die wetenschap deed hem plezier. Zijn lichaam werd wel oud, maar niet zijn denken dat kinderlijk en onvolwassen bleef. Hij had de maatschappij niet veel te schenken, maar in de kerk was Willem goed op dreef. Hij had zijn plaats vlak bij de ouderling en dan zat hij mooi dicht bij de dominee. Het fijnste van de dienst vond hij het zingen. Daar deed hij op zijn wijze graag aan mee. Hij had van God een simpele gedachte. God was een vader, groot en sterk en stoer, die in de hemel op hem zat te wachten. En Jezus was vanzelf zijn grote broer. Hij had nog nooit een letter kunnen lezen en van een dogma had hij nooit gehoord. Maar twijfels waren bij hem nooit gerezen, want hij geloofde vader op zijn woord. Toen hij zo ziek werd op die woensdagmorgen, wist hij meteen dat hij nu komen mocht. Hij had dan ook geen angsten en geen zorgen, want Jezus zou wel meegaan op zijn tocht. Al heeft hij geen begrip gehad van zonde, al was hij zo eenvoudig als een kind. God heeft bij hem zo'n groot geloof gevonden als hij bij theologen zelden vindt. Dank u, Heer, dat u het geeft aan kinderen, aan geestelijk gehandicapten. Dat u het geeft aan ons en dat al die heerlijkheid die we in de Bijbel lezen, dat die voor een ieder is, ook voor die nu geluisterd heeft. Dank u, Heer Jezus, dat u gezegd hebt: kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt. Ik zal je rust geven. Wat een liefde, Heer. Amen.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: De gospelzender van Nederland. God Radio.
8: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
2: Dit is Leven vanuit Gods Woord. Een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze Bijbelonderwijs van Derek Prince. Verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid voor degene die niet meer goed weet wie hij of zij eigenlijk is. Misschien hebben mensen jarenlang etiketten opgeplakt. Te moeilijk, niet goed genoeg, mislukt, lastig, ongewenst. Maar vandaag trekken we die namen eraf. In de naam van Jezus verbreek ik de macht van ieder woord dat tegen Gods bedoeling voor jouw leven is uitgesproken. Mensen hebben niet het recht jouw identiteit vast te leggen. God heeft dat recht. En Hij noemt je bij naam. Heilige Geest, laat deze luisteraar zien wie hij of zij is in Christus. Niet vanuit prestaties, niet vanuit bezit, niet vanuit wat mensen vinden, maar vanuit wat Jezus heeft gedaan. Vader, herstel een gezond besef van waarde, roeping en bestemming. En tegen jou zeg ik, stop met jezelf te definiëren vanuit je grootste fout of je diepste wond. Dat is niet wie je bent. Laat Gods woord bepalen wie je bent. Ik spreek herstel over jouw identiteit in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
1: De bruiloft. Ik ben niet ongerust, maar vertrouw op God en op u, Jezus. In het huis van uw vader zijn veel woningen. Wanneer u een plaats voor ons gereed gemaakt hebt, komt u terug. Dan zult u ons meenemen. En dan zullen wij zijn waar u bent. U heeft ons, de gemeente, lief gehad en uzelf voor ons overgegeven. Om ons te heiligen, door ons te reinigen met het waterbad door het woord, om ons in heerlijkheid voor u te plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel, of iets dergelijks, maar dat wij heilig en smetteloos zouden zijn. Ik ben aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus, en ik wil als een reine bruid aan hem gegeven worden. Ik laat mijn gedachten niet weglokken van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Laten wij blij zijn en jubelen. Laten wij hem eer geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij.
5: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door te geven.

0: zou denken dat vervolging werkt. Sluit kerken. Arresteer voorgangers. Verbied samenkomsten. Zet mensen jarenlang gevangen. Maak het gevaarlijk om iemand te vertellen dat je Jezus volgt. Dan houdt het vanzelf een keer op. Maar in Iran gebeurt iets anders. De zichtbare ruimte voor christenen is enorm beperkt. Persisch-talige kerkdiensten zijn verboden en christelijke bekeerlingen ontmoeten elkaar daarom vaak in woningen. Alleen al in 2025 werden volgens een gezamenlijk mensenrechtenrapport 254 christenen gearresteerd vanwege hun geloof of christelijke activiteiten. Sommigen worden verhoord. Sommigen mishandeld. Sommigen verdwijnen voor lange tijd achter de tralies. En toch groeit de kerk. Mensen komen tot geloof in Jezus, terwijl ze weten dat dat gevolgen kan hebben. Ze zoeken elkaar op. Ze bidden. Ze delen Gods woord. Ze leiden nieuwe gelovigen op. En juist daarom hebben ze onderwijs nodig. Niet een oppervlakkige boodschap die alleen werkt wanneer het leven comfortabel is. Ze hebben Bijbels onderwijs nodig over volharding, gebed, vergeving, geestelijke strijd en trouw aan Jezus wanneer de prijs hoog wordt. Dat is precies wat Derek Prince Ministries beschikbaar wil maken in hun eigen taal. Wil jij deze groeiende, vervolgde kerk helpen versterken? Ga naar derekprince.nl.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij Hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar Hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words, you say them after me.
1: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51 049 of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl. Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
2: Lord, why did you come?
1: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: 24 uur per dag, het geluid van hoop.
5: Dit is God Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig. Is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crises zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What are they doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: De werkweek zit erop.
8: Woehoe!
7: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Stronger en word fit in je geloof.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
6: Top 33!
7: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Stronger. En word fit in je geloof.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9 uur naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond, The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
10: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
11: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt,